0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zet je radio harder voor de beste muziek. Beste muziek. Loop.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.

0: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zegt Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."
1: Wij maken de Veluwe wakker. Met de beste muziek op 105.5 FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
2: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
1: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunden alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
3: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo!
1: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Hurt to Be in Love, in plaats van Gino Vanelli. Wat een lekker begin van de vroege vrijdagmorgen. Ja, alweer vrijdagmorgen, de laatste dag alweer van de werkweek. Dit is weer de ochtendspits, lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loe FM. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. De verjaardagskalender staat er weer klaar. De playlist is gevuld. Dus we zijn er klaar voor. We gaan beginnen.

Jesus to Us. Ja, een plaat van de Shores uit 1983. En daarvoor Smokey met Needles and Pins. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 25e van de septembermaand. En vandaag de dag van de jeugdprofessional. Ook de nationale validiteitsdag. En ook de werelddroopdag. En de wereldmaritimendag.

0: Goud van Oud. Goud van Oud.
1: Goud van Oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Duel, een plaat van de Propaganda. Eye to Eye staat erbij uit 1985. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Er zijn er nog bekende Nederlanders van vandaag jarig. Nou, er staan er vandaag 3 op. En beginnen bij Suzanne. Suzanne Schulting is een langebaanschaatster. Is vandaag 29 jaar geworden. Bouke is vandaag ook jarig. Bouke Scholten is een Nederlandse zanger. Is vandaag alweer 45 jaar geworden. En Romek van Tiel is een Nederlandse presentator, maar ook acteur, is vandaag 61 jaar geworden. Nou, Bouke is vandaag ook jarig. We gaan een plaat draaien van Bouke. Doen we dit keer met Karin. MUZIEK

Hein Simons, we gaan kijken naar de programmering voor vandaag. Wat kun je vandaag horen op Loe FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 10 uur met elkaar op pad. Van 10 tot 11 uur Magazine 50+. En van 11 tot 12 uur Glorieklanken. En van 12 tot 2 uur middagmatinee. En dit keer met Ben Ransdorp. Van 2 tot en met 4 uur Studio Elburg met Aad Withaar. En van 4 tot 5 uur de Slagerparade non-stop Duitse hit tijdloos. Vanaf 5 uur tot en met 8 uur. En dan vanaf 8 uur tot en met late uurtjes de hitsmid op Loe FM. Vanuit de Polderstudio vanavond ook weer een lekkere hits op de radio. Dus vanaf 8 uur tot en met de late uurtjes.

0: Zwangerhart. Je hoort een plaat van Rob de Nijs. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: We gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend is het verstandig om een warme jas aan te doen, want we beginnen behoorlijk fris aan de dag. Aan het begin van de ochtend ligt de temperatuur in het noorden tussen de 5 en 10 graden. Maar na zonsopkomst stijgt het kwik geleidelijk en rond de middaguur loopt de temperatuur op naar 15 graden in Groningen en Friesland en naar 17 of 18 graden in het midden en zuiden. En hierbij schijnt de zon flink met enkele wolkensluier en de wind is zwak tot matig uit het zuiden. Nou, vanmiddag is het stralend en fraai nazomerweer. De zon schijnt flink en er is nauwelijks bewolking aanwezig. Onder invloed van zwakke tot matige zuidenwestenwind wordt er warme lucht aangevoerd en de temperatuur kan hierdoor makkelijk stijgen naar 20 graden in het noorden, 21 graden in het midden en naar 22 tot 23 graden in de zuidelijke provincies. In Zeeuws-Vlaanderen kan het lokaal zelfs 24 graden worden. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst de plaat van Boris.

I Wanna Wake Up With You in plaats van Boris. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken zaterdag, zondag en maandag erbij. Nou, morgen een zonnige dag, ook af en toe bewolking. 20 graden met een windkracht 2 uit het noord- en noordoosten. Dus ook weer zo'n lekkere nazomerdag. Zonnige stelde weertype, ook een zonnetje erbij. Af en toe bewolking, 21 graden met een windkracht 2 uit het zuidwesten. En maandag 22 graden met een windkracht 2 uit het zuidwesten. En dan ook een zon erbij, ook af en toe bewolking. Nou, qua weercijfers, vandaag een weercijfer 10. Morgen een weercijfer 9, zondag een weercijfer 9 en maandag ook een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers, ja, gunstig voor het herfstijn in Oosterwolde. Dat begint straks om 10 uur al met een speciale ouderenochtend. Bezoekers zijn van harte welkom om er onder een genot van een kop koffie samen te komen, waarbij de ochtend feestelijk wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch van soep en brood. Dus ja, vandaag, ja, dan kun je er zeker even naartoe gaan, hè? Ja, dus om 10 uur begint het al.

You Set My Heart on Fire, een plaat van Tina Charles. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden, 2004. RTL 4 zendt de eerste aflevering van talentenjacht Popstars, The Revolves, uit. Het programma wordt een boyband en een girlband gevormd. En de groep die een nummer 1 hit met Kerst scoort, die wint. Gebeurt in 2004 op deze datum. En wat andere berichten erbij gezocht. Even kijken, dat gaan we. Die, ja, 1974. Voor het eerst wordt bekend dat Freon, het voornaamste drijfgas in spuibussen, de ozonlaag aantast. Ja, daar kwamen ze toen achter dus. Dat was in 1974 op deze datum. You

Slow down. We gaan weer richting 8 uur. Dat betekent alweer het einde van het eerste uur van de ochtendspits. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met het tweede gedeelte van de ochtendspits. We hebben een instrumentale plaat nog niet gedraaid. Dat doen we dit keer met Africa van de Jumping Jewels. En ik heb hier nog een plaat klaarstaan van de Cats met One Way Wind. Maar eerst dus Africa.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
2: And I believe there can be only one response. To say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
3: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
1: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: We Don't Talk Anymore, een plaat van Cliff Richards uit 1979. Welkom terug bij het tweede gedeelte weer van de ochtendspits op Loo FM. Op de vroege vrijdagmorgen, de 25e alweer van de septembermaand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken we er uiteraard ook weer bij, ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords. En qua muziek, ja, leuke platen. Het laatste blok gaan we even naar kijken. Het Nederlandstalige blok, de Paladijns, leuk. Maar ook de radio-ensemble, Sylvia Zwart. Dus nou, dat wordt weer genieten. We gaan beginnen.
1: De regio wordt wakker.

Everybody Hurts, een plaat van R.E.M. En daarvoor een plaat van Frank Stallone met Far From Over. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 25e van de septembermaand. En vandaag de dag van de jeugdprofessional. Ook de dag van de vitaliteit. Dus de Nationale Vitaliteitsdag. En de Werelddroomdag. Dus even lekker wegdromen vandaag. En de Wereld Maritiemendag.

Never Can Say Goodbye in plaats van de Communards. Ja, het is vandaag ook de Nationale Vitaliteitsdag. Wat houdt dat in? Maak tijd voor vitaliteit, staat erbij. Een dag van de slogan van de Nationale Dag van Vitaliteit. En die op 25 september plaatsvindt. Dus vandaag. En je mag hem op eigen wijze invullen. Als je er maar vitaler van wordt. Vitaliteit staat voor bevlogenheid, levenslust, energie en plezier hebben. Het is meer dan voldoende beweging, gezond eten en stoppen met roken. Vitaliteit is een simpel spel van verschillende factoren die samen ervoor zorgen dat je je vitaal voelt, zowel thuis als in en op je werk. Dus vandaag de Nationale Vitaliteitsdag. Dus ja, misschien iets meer sporten, iets meer bewegen en lekker gezond eten en stoppen met roken.

0: The Arms of Mary. Het is een tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat doen. Nou, vanochtend is het verstandig om een warme jas aan te doen, want we beginnen behoorlijk fris aan de dag. Aan het begin van de ochtend ligt de temperatuur in het noorden tussen de 5 en 10 graden. Maar na zonsopgang, dus ongeveer dit tijdstip, stijgt het kwik geleidelijk. En rond het middaguur loopt de temperatuur op naar 15 graden in Groningen en Friesland en naar 17 en 18 graden in het midden en zuiden. En hierbij schijnt de zon flink met enkele wolkensluiers. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Nou, we kijken even naar vanmiddag. Vanmiddag is het stralend en fraai, dus na zomerweer. De zon schijnt flink en er is nauwelijks bewolking aanwezig. Onder de invloed van een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt er warme lucht aangevoerd. En de temperatuur kan hierdoor makkelijk stijgen naar 20 graden in het noorden, 21 graden in het midden en 22 en 23 graden in zuidelijke provincies. In Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 24 graden worden. Nou, vanavond blijft het droog en helder weer. Het koelt wel snel af. Rond zonsondergang ligt de temperatuur tussen de 14 graden in het noordoosten en 19 graden in het zuidwesten. Aan het eind van de avond drijven er vanuit het noordwesten sluierbewolking over. In het binnenland blijft het de hele avond wolkenloos. Zo staat het hier. Nou, we gaan straks het weer er even bij pakken voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Robbie Williams, The Morning Sun.

The Morning Sun, heel toepasselijk, een plaat van Robbie Williams. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken zaterdag, zondag en maandag erbij. Dan morgen ook een zonnige dag, ook af en toe bewolking, dat wel. 20 graden wordt het dan, met een windkracht 2 uit het noord-noordoosten. En zondag 21 graden, ook met een zon erbij. Af en toe bewolking, een windkracht 2 uit het zuidwesten. En maandag ook weer een zonnetje erbij, af en toe bewolking, 22 graden. Met de windkracht 2 uit het zuidwesten. Nou kijken we naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 10. Morgen een 9. Zondag een weercijfer 9. En maandag ook een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst Nena met die 99 luchtballons.

Paul McCartney in de Wings met Jet. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1906 was min 0,9 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 2016 was 24,3 graden. De langste neerslagduur was in het jaar 1993 was 16,8 uur. En de hoogste etmaalsom van de neerslag was in 1984, was 17,9 mm. Tot zover de dagrecords. Ja, het laatste blokje alweer. Het Nederlandse talige blokje. Het Hollandse kwartiertje. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, Sylvia Zwart. Maar ook het radio is samen komt voorbij. De Paladijns. En beginnen met de Will Marys. Met goudblond haar en blauwe ogen.

Droom van werkelijkheid, in plaats van Sylvia Zwart en daarvoor het radioassemble met Sonja Adio. En ook de Paladijns met kleine Corina. Inmiddels alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze vrijdagmorgen en ook voor deze week. Maandagmorgen ben ik weer bij je en dan weer vanaf 7 uur. Straks met mekaar op pad, ook magazine 50 plus. Ook glorieklanken, ook middagmatinee natuurlijk, hè, met Ben Ransdorp. En ook Aad Wittehaar met Studio Elburg. Slagenparaden non-stop Duits. Ook tijdloos met Willem Vlieger. De tijdloze hits van 5 tot en met 8 uur is dat. 5 tot 8 uur. En dan vanaf 8 uur tot en met late uurtjes de hits met op Loe FM. En ik hoop dat je vanavond ook weer lekker meeluistert. We hebben één plaat nog klaarstaan voor jou. En doen we met de tijdbrekers met de romantiek van vroeger. Heet wat vanavond?

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
2: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
1: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
3: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
1: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
7: Van patat tot racegeluid. Bij Oosterwolde viert de herfst. Kom op 25 en 26 september naar het Herfestijn aan de Grote Woldweg in Oosterwolde. Vrijdag is er volop gezelligheid voor iedereen. Een speciaal programma voor senioren. Een vrolijk jeugdtheater met gratis patat, snack en frisdrank. Een spannende jeugdbingo en de Oosterwolde City Run voor jong en oud. En 's avonds sluiten we af met een gezellige muziekbingo. Zaterdag staat helemaal in het teken van een rompende motoren tijdens een spectaculair Demo Classic Race. Bewonder de klassieke racemotoren en beleef een dag vol nostalgie, actie en motorsport. Verdere informatie op onze Facebookpagina Herfestijn Oosterwolde.
8: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
9: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

0: Gardens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: zitten we weer, hè?
1: Ja, joh.
0: Ja, joh.
1: Het is
0: gewoon deur.
1: Oh ja, rustig. Deur. Mooi weer. Of geen nieuws. Mooi weer. Oh, gewoon deur.
0: Oh, het is mooi weer.
1: Ja, prachtig, hè?
0: Man, onze collega Biedeloe.
1: Ja.
0: En die zei dat het volgende week 28 graden kon worden.
1: Oh, kill. Nee, ik heb dus gehoord. Nee.
0: Ja, want er komen twee hoge drukgebieden aan of zo. En die stuwen dan samen op.
1: Oeh.
0: En toevallig zag ik op televisie dat het in Mexico of zo verschrikkelijk begint te wijnen en regenen.
1: Ja,
0: mensen
1: dan, zo. Ja, die Nino is bezig, hè? Ja,
0: ja, ja. Een of andere orkaantoestand. Dus.
1: Ja, zo kunnen.
0: Nou, laat die door dan maar blijven.
1: Ja, nou, een beetje
0: mooi weer,
1: hè?
0: Mooi weer dan hier.
1: Kon nog eens van, een beetje wandelen, hè?
0: Ja, wie ben afgelopen weekend dan nog weg geweest naar Tiel, naar het Corso. Nou
1: ja,
0: het werd niet meer, het steekt nu stille, maar het was meer dan prachtig om te zien. Al dat fruit, hoe ze dat verwerken, schitterend. En wie had ook weer geluk, het was mooi weer.
1: Ja, zeker.
0: Niet het zonnetje zoals nu,
1: nee, maar het
0: was gewoon mooi weer.
1: Ik gisteren was ook hartstikke mooi weer. Ja, ja, gisteren nog even naar Van het Harden naar het Doorspieken lopen.
0: Zie.
1: Dus 6,5 kilometer.
0: Goed bezig.
1: Ja, maar ja. Een beetje in beweging blijven.
0: Ik wandelde deze week niet, want mijn wandelvriendin zit in de Zwitserse bergen.
1: Oeh, dus, ja. Oké, goed.
0: Dus dat was geen wandelen.
1: We hebben heel wat nieuws. We hebben heel wat nieuws in de kranten gehaald.
0: Ik heb net de kranten gekregen.
1: Verenigingsnieuws en zo. Maar we gaan eerst even een plaatje nemen.
0: Nee, we gaan eerst even dit doen.
1: Oh, eerst even dat doen. Ja, prima, helemaal goed.
0: Ja?
1: Helemaal goed, Dylan, ja. Nou, gewoon beginnen met de herfstfeer.
0: Ja.
1: Van de woonzorg De Plataan in Wezep. Je hebt 3 oktober, op zaterdag, op het plein van AKC De Vlinder in Wezep, is er een herfstfeer. En de opbrengst is voor het aanleg van de tuin door zo.
0: Kijk.
1: En als je nog niet weet waar De Vlinder zit, die zit in de Colonia Straat 19 in Wezep.
0: Ja, ik denk dat iedereen tegenwoordig wel een telefoon heeft waar je alles op kunt vinden.
1: Ja,
0: maar
1: ja,
0: die telefoon kan je ook vinden.
1: Ja, dat is...
0: Wie moesten van Renen, Vissen, naar Tiel.
1: Ja.
0: Dan toetsen je locatie in.
1: Ja.
0: En dan zei ik wil door en door naar Tiel.
1: Hm.
0: Meteen word je bestookt met allemaal de foto's van het Corso.
1: Oh, kijk aan. Dat is mooi.
0: Hele weekend.
1: Ja, joh.
0: Want ze weten gewoon dat hij erop in.
1: Nou, ik heb altijd een map staan. En hij is een blauw puntje. Die zag je erop. En doe dat bij dan.
0: Ja.
1: Dus je kunt het bos erin lopen. Overal ik precies zien waar lopen.
0: Ja, ik hou er niet zo van dat iedereen weet waar ik ben. Hè?
1: Nee, maar ja, goed. Ja, dat maakt niet
0: maar
1: zo van.
0: Maar soms is het ook handig, hè. Hij komt ervan. Of weet ik veel wat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou. Op 21 september hield de wensambulance en Tour de Del een open dag. Een opbrengst van €700 van de Bromvliesclub in Elburg. En ze aan €1035 en 75 cent van Dijksweg en Schreur. En de klasgenoten van de parel uit het Gade verzamelden flessen en blikjes. Totale opbrengst €60.000.
0: Ja, want hij had dus inderdaad een bedrag van €10.000 bekijken.
1: Zo,
0: €1035.
1: Ja.
0: €1035.
1: Ja.
0: Aan lege blikjes.
1: Ja, dat is mooi.
0: Maar even kijken. Ik weet niet hoe lang ze erover doornemen.
1: Nee.
0: Het is wel een heleboel geld.
1: Ja, zeker.
0: En hij steekt keurig op de
1: veelpagina
0: van de kranten. Dus je kunt het nog even meer met naar lezen.
1: Ja, joh, ja, joh. Dit is ook weer een snoerhoud actie op 6 oktober in Elburg.
0: Ja.
1: En aanmelden via de website van Elburg. Tot 5 oktober, 12 uur.
0: Precies. En dan, dan 6 oktober komt ze het ophalen.
1: Ja, 6 oktober komt ze het ophalen.
0: Ja. En dan de voorzitter van de huurderscommissie, hè?
1: Ja.
0: Heeft een petitie aan de beurt gekregen door een groot aantal huishoudens. Vanwege de extra kosten van de DIFTAR. En dan gaat het over 1 persoons huishoudens. De algehele heffing van €180 is niet genoeg om de kosten te dekken. Elke lediging kost ook nog eens €8. Voor eensgezinshuishouden is dit veulen. Erik Land heeft de handtekening in ontvangst genomen. En dat is ook zo, want eerder was het zo dat een eenpersoonshuishouden de helft van het bedrag betaalde.
1: Ja, ja.
0: Wat een tweepersoonshuishouden.
1: Ja.
0: Dus als je het dan uitrekenen, dan klopt dat wel. Een eenpersoonshuishouden kan nu dus hoog uit... Als die voor de tweede keer de bak aan de weg zet, de grieze bak, dan kost het al geld.
1: Ja, maar de rest van het jaar in achterstaan niet gooien.
0: Nou ja, hij niet boven die kosten nu wil komen, wel, maar dat zou ik maar niet doen. Maar als je snapt, ben je duurder.
1: Jawel.
0: Maar het is wel hoor dat de eenpersoonshuishoudens hier in tekorten dan wordt.
1: Ja.
0: Want er is geen korting meer voor hun.
1: Nee.
0: Wie als gemiddeld huishouden kunnen hem 8 keer aan de weg zetten.
1: Ja.
0: dan boven net zo duur uit als vorig jaar met die grote heffing.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik niet hoor. Een kennissen van mij heeft dat allemaal u erin. Die kan dat prima. Ik laat dat altijd doen.
1: Ja, ja.
0: En wie komt er wel? Wie zet hem denk ik nog een keer of twee aan de weg en is gebeurd. En we hebben hem de vier keer aan al. Dus okay, zes keer dan is het gebeurd.
1: Ja,
0: dus dan springt wie eruit met 16 euro.
1: Ja, ik ben toch nog wel aan de weg zetten, ja.
0: Nee, wie zet hem niet gauw aan de weg? Nee. Gerrit heeft een hele grote vuurhamer. En die stang een paar keer goed in die bakkast halverwege is. En dan nog eens een keer. En hij wordt altijd nog leeggegooid. Dus
1: ja, nou,
0: maar nog niet te zwaar of wat dan ook.
1: Nee. Nou, en dan huisje wil komen. Ik ben nog zes bouwkavels te koop aan de Gerechtingweg in Hoogeink. Inschrijven en verkoop via makelaar Kok en Heikamp.
0: Ja,
1: tot 9 oktober 17:00 uur. En de loting van de kavels is in de Gewetens van Elburg op dinsdag 13 oktober om 16:00 uur.
0: Ja, nou word ik wel een huisje wil hebben. Ja, er is nog helemaal niks van te zien, hè?
1: Nee,
0: plan Jan Bakker. Weer een verzoek tot plan schade in Elburg. Nou, het is ook nog eens een keer in Oostendorp, maar goed, daar hou ik het niet over, hè?
1: Nee.
0: Daar heb ik het alleen maar over.
1: Ja.
0: Ja, ik snap dat die mensen ook, ja. Er was beloofd dat er lage huisjes zouden komen, dus anderhalf hoog genoemd.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: Die staan op het harde, die hebben je vast wel zien staan.
1: Ja.
0: Met al dat sedum op het dak.
1: Oh ja.
0: In het grote gebouw.
1: Ja, maar mooi huisjes.
0: Dat was de eerste aanzet, plus dan ook de flat. Maar ja, nu komt er één persoonshuishoudens. En die hebben drie lagen, want dat is beneden, boven en een zolder.
1: Oké. Okay.
0: Dus ja, dan kun je weer meer voor je deuren als dat de bedoeling was.
1: Ja, oké. Okay, ja.
0: En er is nog helemaal niks te zien van bouw of aanbouw of wat dan ook. Wat er wel te zien is waar de oude schuren staan heeft, en dat is heel apart, waar de oude garage staan heeft, precies dat vak is helemaal groen. Wat erop komt, weet ik niet.
1: Oh?
0: Het is ongeveer 50, 75 centimeter hoger.
1: Ja.
0: Dus ik dacht bij mezelf, als ze door hem heen en nu allemaal kleine huisjes zetten, dan is de binnentuin al klaar.
1: Ja.
0: En dan komen ze allemaal dan twien, dat spul eruit.
1: Ja.
0: En dan een mooie binnentuin maken. Dan kunnen we ook weer buurendag houden. Want ik hoorde dat bij jou de buurendag wel heel erg leuk is.
1: Ja, de buurendag die wordt weer gehouden. Is aankomende zaterdag door het hele land heen.
0: Ja.
1: En bij de Elzakker hebben ze de bewoners, hebben ze de zaal al verhuurd van Jeanne d'Arc. En dan gaan we dus lekker eten en drinken. Ja,
0: dat is ontzettend leuk.
1: Vorig jaar hartstikke leuk geweest.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Nee, bij ons is het... Nee, van de baan.
1: Helemaal niks meer. Maar er is toch nog wel wat te doen in Elburg.
0: Ja, ik zag ook twee straten die goed meedoen, hè?
1: Ja, de Roosje Vechtstraat en de burgemeester Vulkerslaan.
0: Vulkert is
1: Ja. En hoe is dat hier in Elburg?
0: Worden oude LTS'en staan even.
1: Oeh, kijk door zo.
0: Ja, aan de Flevoweg.
1: Ja.
0: Dat is waar je op kijken is Roosjeveld.
1: Okay. Ja. Nou, premier Jet is ook in het harde west, hè?
0: Nou, ben je nog gekeken?
1: Nee, ik heb hem niet gezien. Ik heb het helemaal mis. Ja, joh.
0: Wist het niet.
1: Hij is een west op militaire kamp.
0: En hoe zit dan weer in Amerika?
1: Oh, maar dat giet zo gewoon met die gasten. Dat weet je niet al. Maar hij is dus afgelopen maandag in Bischietkamp geweest.
0: Ja.
1: En even demonstraties gehad van drones, wat die allemaal kunnen en zo.
0: Oh.
1: Ja. En Defensie wil graag meer oefentrainen en meer vergunning om te oefenen.
0: Nou, ik wil net zeggen, even gelijk een handtekening zetten van al die aanleg
1: wel,
0: die
1: er
0: zal gebeuren. En eindelijk dat oude gedoe eraf.
1: Ja, ik heb me nee zeggen, maar dat weet ik niet. Nee, heb ik geen idee.
0: Die oude zooi eraf en wordt door een keer
1: Ja.
0: Want het schijnt allemaal van Defensie te wezen, hè?
1: Ja. Ja, nu is er nog wel heel in de weg. Maar er is ook weer een winterfair op het harde. En dat is op 18 december. Dus dat is nog wel in de weg. Maar je kunt nu allemaal kraam huren voor 20 euro per stuk.
0: Ja.
1: Aanmelden, Reuring op het harde, gmail.com.
0: Nou, en dan heb ik ook nog nieuws. Want 5 december is mijn gezondheid weer de... Wintermarkt rondom de molen in Oosterdorp.
1: Ja.
0: En dan kun je bij Peter van der Linden aanmelden.
1: Oh, kijk.
0: Maar dan ben je denk ik wel snel weer, want dat is altijd gauw vol bij ons.
1: Ja, oké.
0: Je bent denk ik een van de eerste die zo'n markt dan hult.
1: Oh, ja.
0: Dus dat loopt weer als een treintje.
1: Ja. Nou, als je nog een mooie concert wil nemen. 10 oktober, dan even in de kerk gewinkel het haar een jubileumconcert in de Nederlandse Woonkerk in Elim. En begint om 7:30. En iedereen welkom. Medewerking wordt verleend door Ariane en Edith Post, trompet, Marijn de Jong, piano, Maartje de Jong, fluit en Herman Witter, orgel. Toegang is vrij, wel een collecte voor de onkosten, ja, uiteraard.
0: En volgens mij zit die er ook op, of niet?
1: Ja, ik zit er ook op.
0: Ja, en ja, onze buurvrouw zit erop, Fena, helemaal in,
1: ja,
0: de boom.
1: Oh, die zal er maar mee staan, ja.
0: Ja, die zit er ook bij. Goed. Dus, nou ja, en weet je nog geen malen wat anders?
1: Ja, wat heet dat nog?
0: In Oosterwolde hadden ze altijd de ouderenmiddag, of de middag voor ouderen. En dat ging ook uit van Stichting Dorpsbelang Oosterwolde. Maar nu is de tijd vernieuwd en nieuwe vrijwilligers en een nieuwe naam. Het stukje is dus overgedragen aan nieuwe vrijwilligers. En daarmee verandert ook iets anders. De naam Seniorenmiddag maakt plaats voor de Dorpskamer Oosterwolde. Want tegenwoordig voelt lang niet iedereen van 60, 70 of 80 zich een senior. Nou, ik kan je vertellen, na één dag werken voel ik me wel een senior. S'maandens dan denk ik ook nog, ik kan een heleboel, maar s'avonds dan denk ik, nee, ik ben toch echt ouder als dat ik denk. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je geen zin hebt in een gezellige middag, een goed gesprek, een lekker bakje koffie of gewoon even de deuren uit. Daarom wilden die met de dorpskamer de uitnodiging wat breder maken. Voor iedereen in Oosterwolde die zin heeft in een gezellige middag, beproef de recepten bliem gewoon op de agenda staan. Op woensdag 14 oktober staat dan ook het jaarlijkse stampottenbuffet op het programma. Voor deze middag kun je aanmelden bij Hart van Oosterwolde. En telefoonnummer kun je overal vinden, maar dat is 622-001. En de eigen bijdrage voor die middag bedraagt €15. En de inloop is al vanaf 3:00. En vanmiddag was het ook. Dus dan ben je alweer weer te loten. Dat was vanmiddag.
1: Oeh, kijk aan. Ja,
0: helaas. Want in Oosterwolde ben ze wel heel actief, moet ik zeggen.
1: Oh, kijk. Nou, ja, mooi toch. Ja.
0: En de dames die het eerst deden waren Willy van Asselt en Wina Steert. En goed, die hem afscheiden nu. Maar die kunnen nu rustig aanschuwen voor de stampot. En dat is ook wel eens gezellig.
1: Oké, okay, nou, nooit weg, hè?
0: Ja.
1: Nou, ga je nog meer?
0: Oh ja, één ding nog, hè?
1: Oeh.
0: Gelderse dag in Elburg. Op meer dan 150 locaties in Gelderland openen 26 september, is een zaterdag dus. Tijdens de tweede editie van de Gelderse Dag in Elburg wordt brunch aan de Beekstraat georganiseerd met verschillende activiteiten. Geïnteresseerden kunnen terecht bij Kunstlokaal Elburg, Groeikas Elburg en net even anders voor brunch aan de Beekstraten. Tussen 12 en 4 bindt op deze locaties verschillende activiteiten zoals het maken van een wandtekening, zaadbommetjes en sleutelhangers. Nou, iedereen is natuurlijk van harte welkom. Als je dan nog even aan zijn kopje koffie gaat zitten drinken, kun je zo deur, want het is ook bokbierdag.
1: Oh, kijk.
0: En ja, 6:00 zingt de Meulenzangers bij de bekende locatie tegenover het café.
1: Oeh, ben je een pet?
0: Nee, nee, niet Blinde Peert niet. Dat is weggegooid het weekend natuurlijk, hè. Oeh. Ze staan op de stoep van bij Overbeke.
1: Oh, nee, oké. Okay.
0: De City Bar.
1: Oh, door.
0: Ik was even naar. Ja, ik word echt oud. Heet in de gaten.
1: Ach, man, man, man. Is je nog grijs? Laat me gewoon planten.
0: Ik draai me gewoon plut. Iemand geeft niet goed.
1: Oké.
0: Ik naast meer op.

0: Ja, een engelbewaarder. Het is en blijft een prachtig mooi versie. En als de Mullenzangers het aan zingen, het wordt altijd luid, keels mee zingen. En iedereen kent het en iedereen steekt erop te zwingen. Maar nu al even mijn ingelast stukje, hè?
1: Ja, een verzoekplaat, hè? Ja, een verzoekplaat, hè?
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Maar ik ga even eerst dit lezen.
1: Oh ja, is goed.
0: Maak van je leven een huis waarin je hart kan wonen. Met een deur die altijd open staat voor als je vrienden komen. En een tuin vol herinneringen aan alle fijne dingen. De bloemen in het park staan daar voor jou te bloeien. De appeltjes aan de bomen hangen voor jou te groeien. De vogels in de boom zingen voor jou een wijsje. En als je dat nooit vergeet, word jij een gelukkig meisje. En dan vragen wij ons af, want we hebben twee bruidsparen. Ja. Ik heb er een, ik heb er een.
1: Ja.
0: Of die dat vroeger ook aan elkaar geschreven met
1: misschien
0: mij.
1: Misschien wel, hè. Ja, ja, poes je anders vooraf, hè. Ja.
0: Die weten maar nooit hoe het te gaan is. Ja, als je tegenkomen, dan... Zal ik het dan vragen?
1: Jawel,
0: want Ian het echtpaar.
1: Eld en Henny van de Hul. En de vader Ouwelaan, 60 jaar trouwens.
0: 60 jaar
1: dit trouwens. Weekend vieren ze dat met kinderen in Anhijn.
0: En ik hoor heel voorzichtig.
1: Ja.
0: Dat hij er ook in
1: had. Ja, ik ga er ook in. Ja, maar ja. Even lekker in.
0: En dan is een hele trouwe lustra van ons. Tijmen en Wilna van boven. Hulsman aan de Klankbekerweg, die hoopt man hun 45-jarig huwelijk te vieren. En ik weet dat Tijmen altijd lustert, want ik kom hem nog wel tegen als ik hier vandaan kom.
1: Oh ja.
0: En dan weet hij altijd wel gaat Jan en Annegie overging.
1: Oké, okay, ja, nou mooi
0: dus
1: dan.
0: Dus die wensen we ook een hele fijne dag. En ja. Het 60-jarig bruidspaar is wel heel bijzonder. Die wensen we ook een hele
1: zeker,
0: fijne dag.
1: Ja, zeker.
0: En dan hadden we een speciaal liedje voor de beide bruidspaar.
1: Goed zo. Nou, dat maar doen.
0: Dat gewoon.

0: Nou, dan meteen met nog even mijn hart naar de bloemist, denk ik. Hè? Ja, de bloemist. Misschien zit hij wel op de fiets richting de bloemist.
1: Een bloemist of wat anders. Ja, ik denk dat het wel wat anders wordt.
0: Ja.
1: Jawel, maar van harte niet.
0: Ja. Ja, en ik ben dus begonnen in een ander boek over de klederdracht. Maar ik had zelfs zoiets, als ik dat nu alle weken doe, dan wordt het een beetje saai, denk ik. Dus dat gaan we niet doen. Ik had op de schapenmarkt vorige week, was ook nog natuurlijk. Had ik een heel mooi boekenspot. Dit is hun leven. En dat is geschreven door Ted Morre de Groot. En de foto's zijn van Aad Veldman. En dit boek is uitgegeven in het noorjaar van 1983. En ik weet niet, er zullen zeker nog nabestaanden wezen van al deze mensen die erin stonden. Maar deze mensen hebben zelf het interview gegeven. Dus ik denk dat ik het met een gerust harte voor kan lezen. En ik begin met een paar apart. In de Kastanjelanen in Neuspeet woonden de gebroeders Aad en Peter van Klompenburg. En dan praten we dus over 1983. Ze bemoeien zich weinig met andere mensen. Het is een paar apart. Ze waren van beroep karresjouwers, bij houthandel de Veluwe. 60 jaar hebben ze in een huis gewoond op dat terrein van de houthandel opstond. Dit huis werd afgebroken en door moesten de broers, die toen nog samen woonden met twee zusters, verhuizen. Dus de zusters zijn intussen overleden en de bejaarde broers bleven achter. Terwijl Aad, de oudste van de twee, achter de tafel met kunstbloemen zit, Peter naast hem en in spreekkoor vertellen ze over vroeger. Peter zorgt altijd voor de middagpot. Hij kookt het eten op een kolenkachel die in een keuken steekt. De kachel verwarmt tevens de rest van het huis. Daarom laten de broers de deuren tussen de keuken en de kamer ook altijd losstaan. 'S Mans om 5 uur steekt Peter al op. De kachel moet dan uitgehaald worden en weer aan de maak worden. Aad draait zich dan nog lekker een keer aan de zummen. Hij komt een 30 minuten later uit de veen, vind ik zelf nog vroeg. Aad zegt dat zijn broer lekker kan koken. En het is de broers ook aan te zien dat ze het er goed van nemen. Iedere dag eet me een lekker stukje vlees, aldus Aad. Na het eten leest Aad als oudste voor van de scheurkalender 100 jaar honingdruppels. Hij duidt dit met behulp van een brillegie dat eens aan zijn moord toebehoorde. De scheurkalender hangt aan de wand met hiernaast een foto van de mannenvereniging waarvan de broers in hun jonge jaren lid waren. Te midden van de familieportretten hangen foto's van de domineers die eens in Neuspeet stonden. Peter kookt niet alleen, maar hij duidt ook de boodschappen. Want Aad is niet meer zo goed ter been en fietsen heffen nooit de kunt. De broers houden absoluut niet van nieuwigheid. De televisie is niks sexy. De radio is omgebouwd tot karktelefoon. De broers kunnen nu alleen nog maar luisteren naar de karkdiensten. Op die radio is toch helemaal niks, zeggen Aad en Peter in spreekkoor. De regering is ook niet veulen. En dan praten we dus over 1983. Toen was het al niet veulen. En nu is het nog minder. Jan Boezeroen moet het altijd liegen. Voor de oorlog was het ook een slechte tijd. Maar de regering was toen wel beter, zo oordeelt Peter. De broers vertellen dat ze nog twee zusters hebben, die allebei getrouwd zijn. Va is in 1919 overleden. Hij was melkknecht bij het Ronde Huis. Ook Aad heeft hier nog gewerkt. Jammer dat het huis is afgebroken, zo merkt Aad op. Bij de houthandel heeft hij maar liefst 43 jaar achter de karren lopen. Naar Doorspik, Oldebroek en Elburg. Overal moest ik lopend met hout op de karren naartoe. Als ik het allemaal bij elkaar optel, dan heb ik de hele wereld dat we rondlopen zeggen. Iedere maand heb ik een paar klompen nodig. Maar dat betaalde gelukkig de houthandel. Ik verdiende toen een riksdaalder in de weken. Aad was op zijn 13e jaar al aan het werk. Hij heeft ook zijn dienstplicht vervuld. 4 jaar was hij in Harderwijk in het leger. Een retourtje Harderwijk kostte toen 35 cent. En ik moest ook voor hem knikken richting Peter. Want hij was de kostwinner, dus ik moest dat op gaan knappen. Peter heeft het bij de houthandel 19 jaar volgehouden. Hiervoor werken bij een ondernemer bij de gemeente Armelo. Hiervoor werken onder meer bij de gemeente Armelo. In de oorlogstijd moest Peter voor de Duitsers werken. Ik heb in heel wat plaatsen gezeten, zeggen. In Den Helder, in Stroe, in Soesterberg en in Delen. In Stroe moest ik bunkers bouwen, op de fietsen naartoe. Ik heb ook van die eenmansgoten langs de weg gemaakt. In Delen moest ik ook op zondag werken. Ja, ik durfde niet veel van te zeggen. Ik moest ze wel. In Soesterberg waren van die SS'ers. Ze vroegen me wie de oorlog zal winnen. Ik zeg, ik doe niks aan politiek. Wie zullen het vanzelf herzien? Want als ik gezegd had dat de oorlog de Duitsers de oorlog zullen verliezen, dan hadden ze me denk ik direct door de scheuten. En dan had ik hier niet meer gezeten. Peter genuit er nog altijd van dat hij in de tijd zo'n slim antwoorden geven heeft. En zijn broer zich knikt nog instemmend en mompelt, ja ja, dat hij heel goede dan toen. De broers vervolgen in spreekkoor, vreselijk die oorlog. Er zijn 6 miljoen Joden vergas. In 1933 kwam Hitler aan de macht. En in Putten namen ze 500 mannen mee die nooit weer teruggekomen zijn. En dat alleen omdat de ondergrondse een Duitse officier had door de scheuten. De broers die weinig contact hebben met de buurten, vinden het wel leuk als er eens iemand op visite komt. Wel kregen ze op zekere dag ongewenst bezoek. Een inbreker wist door het keukenraam de woenige binnen te dringen en nam geld mee. Vreselijk zoiets, i hun van een ornemans spullen af te blieben. De broers hem 1 keer in de 14 dagen een werkster, zeggen ze. Verder hebben ze nog een wasvrouwe en een vrijwilliger voor de tuin. Ze willen echt nog niet naar een bejaardentuus, want toch ben je een slaaf. Ze houden je AOW in en die kregen alleen maar een zakcentje.
1: Ja.
0: Dus die wilde thuis nu
1: was ook niet zo best, nee.
0: Ik denk dat ze ondertussen alle twee overleden zijn.
1: Ja.
0: Maar ik heb die naam wel eens gehoord, ja. Ook van mijn vader, die kwam natuurlijk weer doorspik.
1: Hoor ik.
0: Ja. En het ronde huis, dat is namaak in Gaderen in de zandsculpturen.
1: Oh ja?
0: Ja. Ik ben
1: dit jaar nog niet geweest.
0: Nou, nu is het van de Romeinen.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Maar toen het in die oorlogstijd dat ze dat deed,
1: okay.
0: Die 80-jarige herdenking,
1: ja, ja.
0: Toen was het ronde huis.
1: Oh, mooi.
0: Ja, en mijn tante heeft ook nog gewerkt in het ronde huis.
1: Ja, joh.
0: Dat was heel bekend in huis.
1: Ja. Maar doe, gewoon naar de herfst of gewoon naar het Gelders volkslied?
0: Nee, het is nu toch herfst, want eergisteren.
1: Herfst.
0: En die begint het ook al te zien.
1: Nou, laten we dat maar een man
0: naar de herfst.
1: Ding aan gewoon.

0: Jawel.
1: Zeker, ja, wel. Onze leeftijd.
0: Ja. Oh, ik kan nog meer zien, ja.
1: Dat is wel. Dat zal ik goed niet ontkennen.
0: Nou, laten we het maar verder niet over hebben.
1: Daar hebben we het niet over. Ik gewoon, gauw, dan gaat je al een energie. Maar ja, dat hoop ik.
0: Ja, wat heb je nu weer mee?
1: Ja, jong, let maar eens op. 1 en 1 is 2.
0: Oh, ja?
1: Ja.
0: Nooit weten.
1: Nee, het 1 en 1 is niet gratis. Ik vind die sterrenclave zo mooi, hè. Dan, ik zal niet zeggen, hij is van die gele tas, die sterrenclave. Oh. Met die man, die vader, met wie de juffrouw komt, hè, dat zie je. En dan zegt de juffrouw, nou, het is heel eenvoudig, maar ze snapt het niet.
0: Oh.
1: Want dan zeg ik 1 en 1 is, en dan zegt zij, gratis.
0: Oké, okay. ja, goed. Nou.
1: Dus onze kleindochter, mijn deer, daar is een schoen aan, wie zei, nou, dat gaan we mooi leren. Als de juffrouw zegt 1 en 1, gratis.
0: Goed, nou, lees mooi.
1: Maar 1 en 1 is 2. Ja, zo is het, dacht ik ook. Vorige week vrijdag was de vrouw van Hendrik Jan, onze innig geliefde neven van de Beulaker, jorig. En dan ging zich, ik heb wel niets slim veulen zin aan hem er naartoe te gaan. Maar ja, tenslotte is het familie en dan moet wel eens wat. Ik antwoord Annegie, je kunt me nog veel meer vertellen, maar ik ga echt niet mee. Er is geen klap aan. Verzoenshalve moet ik nog een cadeaugie meebrengen. En wat krijg je voor terug? Een glaasje boerenjongens, waar de brandewijn naar ze gegooid is. Een gallig kopje koffie met een plakje eigen gebakken cake, zo dreugen als zonder klosje in achterkanten, waar de botter vergeten is. En een stinksigaren die ze in Giethoorn nog kunnen rukken. En verder rest kun je het gekauw van Hendrik Jan aanhuren over de melkprijs die te legen is. En als wie dan een de beurt hadden vroeger, wat ze nu beurden voor de melk, dan waren wie nu miljonairen wijs. Nee, gaat Jan, zegt de vrouwen, die redenatie geeft niet helemaal op. Het veevoer is ook wel een tikkie duurder als vroeger. En het personeel verdient ook meer als toen wie op de boerderijen zaten. Nou goed dan, zeg ik, je zult gelijk hebben. Maar ik ga niet meer naar die verjaardag van Hendrik Jan, die vrouwen. Als wie nu een soort ding aan ging, je gaat vrijdag naar de Beulaker. En ik ga vrijdag naar Zwolle. Ik mag zo graag eens rondneuzen op de veemarkt. Dat duurt mijn oude boerenharten nog goed. En je kunt altijd nog een tikkie beter met de familie aan de Beulaker opschieten als ik. Annegie keek wel wat zunnig dat ze alleen naar de Beulaker moest. Maar ze stemde toch toe. En toen dan die bewuste vrijdag aanbrak, stapte Annegie met de grote boodschappentassen aan de arm in de bussen naar de Beulaker. En ik nam de bussen naar de hoofdstad der provincie. Iedere kant uit en dat was het allerbeste. En zo kuierde ik dan over de Zwolse veemarkt. Het was er weer mirakelgezellig en er was van alles te zien. Eerst keek ik even bij de konen en bij de stieren. Jonge, wat zagen die? En daarna ging ik eens op de varkensmarkt kijken. Jonge, wat zagen die karbonadefabrikanten er weer wel gedaan uit. En wat een gekries en een geheister. Voor een boer is echter dat geschetter van die varkens het mooiste muziekstuk, daar kan geen Beethoven nog aan tippen. Ik verzeil ook op de biggenmarkt en dat is zo'n kostelijk gezichte. Al die kleine biggies in dat stro, ik mag er dus zo graag naar kijken. Dat jonge spul is toch zo leuk. Ik stond er zo eens te kijken. En toen tref ik een boer uit Zeerenbroek die ik goed ken. Hij was ook met een toon biggen op de markt. Nou, zeg ik, door hij een best. Tel ik geen biggen, buurman? Ja, zegt de boer, ze zien er best uit, behalve die ene. Er is er ene bij die van begin af aan niet mee kon komen. Het ding steed roer op de achterpoten. Het oude vark moest er ook al niks van hem. En met de zoegflessen hebben we hem nog zo'n beetje op een fok. Maar het is niks, een echt nakomertie. Ik weet ook niet wat ik ermee moet. Als ik een koper voor mijn toom kan krijgen en op mijn slukte blikje, doe ik er dan maar cadeau bij. Wie moet maar eens even kijken, gaat Jan? De heer Zeerenbroeken vissen in de maanden met biggen en hij zette een akelig klein en mager biggetje op de straat. Ah, lieve stumper, het was ook werkelijk niks. Wat een ongelukkig diertje. Hij slingen op de achterpoten. Hij schreeuwde niet eens toen de boer hem oppakken. Snap je dat nu, zegt de boer. De rest is allemaal even gezond en fleurig. Maar dit ding, nee, wil niet meekomen. Ik weet niet wat ik ermee moet. Ik had hem feitelijk de kraaienmaas maar moeten laten blazen. Maar ja, hij had hem voor jou gedierte, doe je dat ook niet zo gauw.

0: Maar als ik hem er nu bij verkoop, zal er de langste tijd ook wel een leef hem. Wie wilde nu zo'n ding aanholen? Ik heb er niks aan nodigheid van. De boer had gelijk, maar ik had medelijden met dat stumpetie. Ach, zeg ik, kijk dat diertje er toch zielig bij staan. Het is werkelijk niet veulen, maar met een beetje zorgen kan ik er misschien nog iets van maken. Nou, antwoordde de boer, hij is schrik van hem, maar hij voor mijn part gerust proberen. Je kunt de biggen van mijn cadeau krijgen, als ik jullie er een plezier mee kan doen. Pak hem maar mee, dan ben ik er meteen af. Nou, zeg ik, dat neem ik aan. Dat wil ik wel eens proberen. Of ik er geen verzoenlijk varkentje van maken kan. Geluk, zegt de Seerdenbroeker. Geef me maar een goede sigaren, dan is die kromme biggen voor jou. En door stond ik op de Zwolse markt, met een ongelukkig stuk biggen onder de arm. Ik moest een of ander ding zien te krijgen waar ik in kon. Want ik kon toch niet met dat ding onder de arm nu schoon. Ze zullen niet lachen door in die bussen. Ik ging een komme koffie drinken in een café en van de cafébaas kreeg een kartonnen deuze waar ik biggemans in kon stappen. Vele ruimte hadden diertien ook niet nodig. Dat was net op tijd, want ik hoorde in het café al allerlei opmerkingen over mijn biggen. Zo, Gert-Jan, ben je met energie aan het spienvarken? Nou, Gert-Jan, dat wordt zeker je kampioensbiggen. Man, man, man, wat hij je weer een klungel in de vingers laten drokken. En zo ging het maar door, zodat ik blij was met de deuzen. En toen ging ik maar gauw op huis aan. En toen ik in de bussen zat, scheut me ineens te binnen wat Annegie wel van de aanwijs wil zeggen. Door had ik totaal niet aan de dag. Een mensen kan met medelijdend harte wel eens wat aanhalen, maar aan de gevolgen wordt niet vaker dan de dag. Wat zal Annegie van die biggen zeggen? En Annegie kende, verwacht ik er niet veel goeds van. Ze was in staat om me met biggen en al de deuren uit te zetten. Schiet op met je biggen. Dacht je dat ik dat gestink in de schuren wil hem? Ik heb al meer als genoeg aan jou en aan Peter de katten. Ja, ik hoorde het haar al zeggen. Wat moest ik hier nu toch mee aan? Ik had zo'n medelijden met dat biggie en ik wil het zo graag opvatten tot een behoorlijk varkentje. Maar ja, Annegie heeft nu eenmaal wel een grote stem in het kapittel. Ik moest het biggie thuis maar eens eerst anders neerzetten. En dan Annegie voorzichtig op een of andere manier voorbereiden. Dat was het allerverstandigste. Als ik haar zo met de biggen overvuld, lagen we samen na een paar tellen weer op straten. Ik kwam thuis en voorzichtig ging ik met de kartondeuzen in de hand de achterdeur binnen. Oh, lieve stumper, ik had meteen al pech. Heerlijk hoor. Annegie was al thuis en ik hoorde haar in de gang. Waar moest ik nu zo gauw met dat biggie nennen? Vooruit. In het aanrecht, in de keuken. Ik rokken de aanrechtdeursjes los en ik zette de deuzen met biggemans erin. Hup, deuren weer dichten. En toen zeg ik vriendelijk, dag Annegie, ben je er alweer? Dat kun je toch zien, zegt Annegie. Het was net zoals je zegt, Han. Er was niks aan. Het was geen verjaardag, het leek nans nou. En toen we het eten op Han, ben ik mooi weer op huis aan gegaan. Kom, ga zitten, dan schenk ik een kummigje thee in. Dat is een goed idee. Bij thee is Annegie in de regel nogal rustig. Nu kon ik haar voorzichtig voorbereiden op de biggen in het aanrecht. Annegie liep ook al wat onrustig heen en weer om, dacht ik eigenlijk. Wat deed ze toch roer? En hoe was het op de markt, Gert-Jan? Mooi, Annegie. Werkelijk mooi. Ik kijk er liever naar een dikke bolle dan op een verjaardag naar Hendrik-Jan. En er waren me toch mooie biggies? Oh, ik was er weg van. Ja, zeg Annegie, dat kan ik niet begrijpen. Er is feitelijk geen leuker goed als jonge varkens. Als ik toch een toon biggen zie, raak ik ook niet uit de keken. Tjonge, jonge, wat was ze enthousiast. Dat was een goed begin. Maar ja, kijken naar een toon biggen is nog altijd heel anders dan die kromme biggen in mijn deuzen in het aanrecht. Ja, Annegie, zeg ik, toen ik van man op de Zwolse markt was en al die jonge biggen zag, toen ging mijn boerenhart er toch echt wel weer witwagen los. Rentenieren, Annegie, is ook wel mooi, maar die missen toch wel een bulte. Toen op de markt mijn torteldoefie, toen dacht ik eraan dat het toch wel mooi was een jong biggie weer op te kweken. Ik ben het helemaal met jou eens, Gert-Jan, zegt Annegie. Er is geen leuker goed als biggen. En er ben net pas geboren kinders, zo mooi roos. En als ze dan groter worden, dan geeft dat leuke er wel af. Maar dan is het varken een wandelende karbonadefabriek op vier poten. En dan heb je er ook weer schik van. Ik zat Annegien met grote ogen aan te kikken. Mens, wat zou een nobel leven. Dat had ik toch nooit niet de dag van Annegien. Maar nu het zo vlot ging, ging ik ook maar weer. Het is aan de schek, Annegien, in de natuur. Er wordt een toonbeggen geboren. En dan is er soms ene bie die niet mee kan komen. Van man op de markt tref ik een boer aan uit Zinnenbroek. Met een prachtige toonbeggen. Maar er was één stumpet in bie. Slap in de achterpoten, groen van magerigheid. Kortom, een beggen van niks. En ik had zo'n beklag met dat diertje. Die boer was een boer met hart voor zijn dieren, dat kon je wel aan hem zien. Anders was het stumpetje al niet eens op de markt te leggen te komen. En toen sloeg ik vierkant achterover van de stoel. Want wat zich Annegien? Gaat Jan, zegt ze. Had dat stumper een varkentje dan toch van een varkentje dan toch meebracht? Ik had het met liefde helpen opkweken. Mens, ik vul ze wat van de stoel. De wonderen waren de wereld nog niet uit. Had ik hier nu ding op gezien? Mens, schreeuw Mick. Hij is hier al in huis. Hij steed in een deuze onder het aanrecht. Wat, zegt Annegien? Heb je een biggen in het aanrecht staan? Keel! Ik heb er ook een meebracht en die stond in de schuren. En toen waar ik weer met stomheden sleuren. Met open mond staan ik de vrouwen aan. Ja, zegt ze, kijk maar niet als een pasgeboren biggen. Ik heb er ook een. Ik was bij Hendrik Jan aan de Bulwaker en die had dus ook een toonprachtige biggen. Maar er was er ene bij, die wol niet. Een akelig mager diertje, dat waggelde op de poten. Hendrik Jan moest er niks van hem en hij wil hem verdonken maken. Maar werkelijk, woor gaat Jan, daar kon ik toch niet over mijn hart te verkrijgen. En toen heb ik dat biggie voor een riksdolder van hem gekocht. Ik heb hem voor niks, zeg ik. Dat kan wel, zeg Annegien, maar dan gooi je bij Hendrik Jan niet redden, dat weet hij. Ik heb de biggie ook in een deuze dan. Maar onderweg dacht ik, wat zal gaat Jan er wel niet van zeggen? Hij moet er misschien niks van hem. Ik zal hem voorzichtig op de aanwens voorbereiden. Mees, mees, zeggen, ik heb toch hetzelfde dag. Tjonge, gaat Jan zich Annegien. Nu hou opeens een feesttabel. En nu maken we wel eens schoner die biggies gaan kikken. Want ze zullen niet vullen schik hem in het aanrecht en in de schuren. Wie hem de bijendeuzen in de keuken gezet. En toen de deksel troffen dan. Doorzagen we onze biggies. Twee magere schaminkeltjes. Ze zwabben op de poten. Het kon een broertje en een zusje mee. Och, zegt Annegien. Ze biedt nu tron bij jou in de ogen, gaat Jan. Wat is dat? Gaat Jan, wie zullen de waardige pleegolders verwezen? Wie zullen echt proberen ze de deur te sleupen? En man, timmer in de schuren een leuk hakkie voor tweetal. Haal ze uit de deuzen en laten we eens kikken of ze mekaar verdragen. Ik vissen de bijen beggen uit de deuzen. En naast mekaar op de keukenvloeren stonden ze op hun wankele onderdaan. Ze snuffelen eens even aan mekaar en toen gingen ze naast mekaar op de matten liggen. Annegien en ik keken er heel vertederd naar. Die bijen biggies kreunen een beetje. Gaat Jan, zegt ze, ze hebben honger. Wat zullen we vandaag nog niet vullen had hem. Vooruit, aan de slag. Ik zal melk koken. En iemand heeft me een paar zuurflesjes met spenen halen. Hier en daarginnen dacht ik, een zuurflesje met een speen halen? Dat is ook geen lolligie. Maar ja, Annegien was in zo'n goed humeur. Ik wil toch ook niet weigeren. Met een bezwoord hart ging ik naar de winkel. En toen ik aan de beurt was en vroeg om een zuurflesje met een spenen, begon de hele winkel te grinniken. Wel, wel, zegt de winkelier. Wat is hier aan de hand, gaat Jan? Kan ik u soms feliciteren? Man, hou op met je geleuter, zeg ik. Het is voor een biggen. Oh, zegt de winkelier, dat kan ik toch niet rukken. Je hebt tegenwoordig zulke gekke ding. Nou, ik kreeg hem in zuurflessen met de spenen. En met het hele zaakje in de binnenzak ging ik naar huis. Annegien was al druk bezig geweest. De bijen biggies zaten in de schuren. En met wat oude planken had Annegien een hakkie afgeschud. De bijen biggies scharrelden in wat stro rond. Annegien had al een pannen met melk op het vuur staan. En bij de kruidenier had ze een pak kindermolen gehaald. Vandaag maar eens wat biggenmolen op scharrelen, gaat Jan. Maar voor de eerste honger zullen ze ook wel kindermolen lussen. Geloof dat maar gerust aan en geen zeg ik. Ik zal ze eens een lekker papje in mekaar draaien, zegt de vrouwen. Toen worden de rebeld en moest ik even naar voren. Het duurde nogal even en toen ik teruggekwam was Annegie uit de keuken verdwenen. De melk was ook weg. Ik loop naar de schuren en ik ding de deuren los. En toen zag ik wat, dat had ik nog nooit gezien. Door zat Annegie met de konten plat op de vloeren. Onder de arm had ze de seren broeker biggen en in de hand had ze de zoegflessen. En de kromme biggen lurken aan de spenen van wonder en geweld. Het was een pluiting, hem nooit te vergeten. Door zat ze nu, mijn Annegie, met haar tongen zo scherp als een scheermes, met een biggin aan de zoegflessen. Door kreeg ik nu tranen van in de ogen. Kijk eens, gaat Jan, zegt ze, van honger als ze hef. Verut, vaderman, nu hij genoeg gehad. Nu is je kameruit hier aan de beurten. En Annegie drokken de zeerenbroeken biggen in stro en ze greep de beulakken biggen onder de arm. En die had al even veel schik van de zoegflessen als zijn collega. Zo, zegt Annegie, wat we verder met die biggen moeten doen, zullen we nog wel eens zien. We zullen voorlopig zorgen dat ze de buk vol krijgen. We sleupen ze er samen wel erin, gaat Jan? En die weten allemaal, de beste lusteraars, als Annegie iets in de kop heeft, dan heeft ze het niet in de konten.
1: Goed, zo.
0: Ja. Durm.
1: Zo, heeft ze zo in één keer twee biggen.
0: In één keer twee biggen. Eén ja, en één is twee.
1: Een stapel, hè?
0: Ja. Ja. Maar ja, dat was ook 1+1 gratis, hè?
1: Ja, 1+1 gratis.
0: Ja, want de één had ze betold en de ander had hij gratis gekregen.
1: Oh,
0: kijk, dus
1: ja,
0: dat was dezelfde reclame. 1+1 is gratis.
1: Ene is ook ene of drieën. Ik heb een liedje van drieën.
0: Oh, nou dan gaan we door naar lusten.

0: Drie bergen.
1: De drie bergen. Ja, soms kun je van één en één en nog één erbij, hè?
0: Ja, dat kan
1: en dan
0: zo.
1: Heb je drie bergetjes.
0: Ja, heb je eerst een kunstje gehaald en dan ging dat, hè? Ja, oké. Okay. Goed, nou loopt het maar bij jou. Maar jij nog wat, hè?
1: Mijn familie loopt de vuf in de schuren. Ook van die hele kleine.
0: Ja?
1: De kinderen zullen die opvangen, dus...
0: Oh, kijk aan.
1: Maar hij zegt gisteravond al... Opa, zeg, bigjes kunt speklappen worden. Ik zei, nou, op de barbecue is dat wel heel lekker.
0: Een karbonaat, hè?
1: Karbonaatjes, hè?
0: Dat voor u maar.
1: Ach ja, ze worden er helemaal mee opgegroeid.
0: Okay. Ja.
1: Ik heb nog een paar kleine gedichtjes, want we hebben nog even tijd, hè? Ja, ik zou je willen geven een pontje rozengeur en een zak vol hoop op zegen en een kilo fleur en kleur en een handvol welbehagen en een pluim op je hoed. En al je levensdagen een opgewekt gemoed. Heb je een boze bui? Geef hem dan ontslag. Heb je een zuur gezicht? Zeg het dan maar gedag. Had je alleen maar pech? Wuif het dan weg met een lach. Dan maak je van elke dag een fijne dag. Maar ja goed, dat kan niet altijd, hè? Nee. Eens even kijken. Ja, ik heb een heel bukkie vol. Als het al hagelt en stormt het en rammelt de herfst aan de deur, al heerst koning winter met zijn ijskoude willekeur, bewaar dan altijd nog van binnen je vrolijke zomerhumeur.
0: Nou. We hebben nog twee nodig.
1: Nou, dan gooi je er denk ik
0: een... Kan er nog eentje?
1: Ene nog, ja hè. Rozen op je levenspad en een glimlach van het geluk. Alle dagen zonneschijn. En het windje in de rug. Als ik het mocht vertellen, zou ik dat voor iedereen bestellen.
0: Goed zo, nou.
1: Maar we hebben het niet voor het vertellen.
0: Nee, zo is het. Maar
1: we
0: goed.
1: We nemen wat we kregen, hè?
0: Ja, zo is het nog. Durf. En voorlopig is dat mooi weer.
1: Voorlopig is dit mooi weer.
0: Dus slow dat maar zo houden.
1: Dus allemaal een hele en fijne weken.
0: Geniet van je buurendag.
1: Hier, ook ik buren? Heb geen buurendag.
0: Nou, gooi
1: dan.
0: Nou,
1: we hebben
0: gaat dan een andere
1: vierdags, middags en s'avonds. Tussendoor even optreden van de Meulenzangers en s'avonds weer een verjaardag.
0: Oh.
1: Dus ik kreeg er zat.
0: Ja, ik heb het weekend ook een paar verjaardagen, dus het loopt allemaal wat
1: door. September, dat is niet normaal.
0: Nee,
1: volgens mij was de Januari maand altijd heel koud, want in september heeft iedereen een verjaardag.
0: Ja, dat kan maar zo. Goed.
1: Kan maar zo, hè?
0: Nou, we gaan eruit en we gaan eruit. Ach, nou maar, nog het niet aan het gewoon.
1: Tot volgende week.
0: Dan gaan we eruit.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: luistert naar Magazine 50+. Een luchtig nieuwsprogramma met gezellige muziek op Loe FM.
1: Goedemorgen, welkom bij het programma Magazine 50+. Mijn naam is Dini van Wezen. Dries, bedankt voor de ochtendspits. Deze keer heb ik het over het Stadsknapenkoor Elburg. Wat als het water wint? En dan van een villa naar gelijkvloers. En we maken ons klaar voor het najaar. Maar we horen eerst Connie van den Bos met Ome Arie.

Het Stadsknapenkoor OBK is op 4 april 1984 opgericht door Pieter Jan Leusink. Het koor begon te oefenen met 13 leden in de synagoge in Elburg. In het begin was er nogal wat verwarring, want naast het Stadsknapenkoor bestond ook het Elburg Jongerenkoor onder leiding van mevrouw Snelle van Putten. Tijdens een open repetitie liet Pieter Jan zien en horen wat de bedoeling was van het Stadsknapenkoor. Bij het koor ontvingen de kinderen spelenderwijs een opleiding in stemvorming, gehoortraining, koorzang enzovoort. Lid worden was al mogelijk vanaf 6 jaar. Nieuwe leden werden eerst geplaatst in een opleidingsgroep, waarna verloop van tijd de overstap werd gemaakt naar het grote koor. De jongens van het koor repeteerden 2 keer per week. Het koor gaf al regelmatig uitvoeringen en concerten met een gevarieerd repertoire, zoals klassieke, populaire en geestelijke muziek. In 1986 was er al veel waardering vanuit Italië. Hier had het koor in de bedevaartplaats Loreto in een grote kathedraal een concert gegeven voor honderden zieken die uit de hele wereld naar deze bedevaartsplaats waren gekomen. In datzelfde jaar kwam een uitnodiging om 2 keer de Matthäus Passion te komen uitvoeren in het Concertgebouw in Amsterdam. We gaan luisteren naar Wim Sonneveld met Op de Step.

Op 10 oktober 1987 kreeg het koor de hele sporthal van het Tuiken vol met 1100 bezoekers. Fluitiste Bedien Stenberg was een van de toen bekende gasten. Onder de bezoekers was burgemeester Van Hout en zijn gezin. De presentatie van deze avond was in handen van Marie Schra. In datzelfde jaar maakte het koor een concertreis naar Wales. Tijdens deze reis werden fluister- en stiltepauzes ingelast. Dat was nodig, om als dat niet gebeurde de kans groot was dat de jongens halverwege de week geen stem meer over hadden. In 1989 vertrok het koor naar Parijs voor een volgens Fransen na afloop een formidabel optreden. Het koor had op het hoogtepunt meer dan 100 leden. Burgemeester Van Hout opende in 1989 het nieuwe koorgebouw aan de Huikenstraat 10. Er was ruimte voor repetities en een grote recreatieruimte voor van allerlei sportieve bezigheden. Men was het er ondertussen wel over eens dat Stadsknapenkoor Elburg iets bijzonders was. In Nederlands was nauwelijks concurrentie. De dirigent relativeerde dit vrij nuchter. De jongens waren bereid hard te werken voor hun ideaal. De inzet van de allerkleinsten was ook heel erg groot. Ondanks een afwijzing van een subsidieaanvraag bij de gemeente Elburg ging het koor in 1990 naar Riga in de Sovjet-Unie om deel te nemen aan een jongerenfestival. Gekscherend noemde dirigent Pieter Jan Leusink een paar deelnemers op. De Poolse Nachtegalen, de Winnes Zangerknaben en de Boeren uit Elburg. Dit concert in Rusland was zeer succesvol. Deze reis begon overigens wel sneu. Nagon van Heerden kon op het laatste moment niet mee omdat hij ziek was. We gaan luisteren naar Suzanne en Freek met een lichtje branden.

In oktober 1993 vertrok het koor naar Polen voor een concertreis van 5 dagen. Het kathedraalkoor van Tarnów, wat ook in Elburg was geweest, had het koor uit Elburg uitgenodigd voor een tegenbezoek. Op 4 april 1994 bestond het koor 10 jaar. Het koor bestond toen nog uit 50 leden, waarvan 8 jongens uit de beginperiode. En natuurlijk niet te vergeten, de 5 zomerconcerten die jaarlijks in de Grote Kerk in Elburg plaatsvonden, altijd een volle kerk. In 1995 en 1996 werd een open repetitieavond gehouden. Het koor kon vanwege stoppende leden nieuwe leden gebruiken. In 1997 is de naam Stadskapenkoor veranderd in Hollands Voice Choir. Tevens werd in dat jaar tijdens een kerstgala in Zwolle de eerste gouden kerk-cd uitgereikt aan het koor. En dan eind jaren 90 de mooie avonden in het huiken van de Night of Music met het Holland Boys Choir, Mannenkoor OBK, muziekvereniging Excelsior en de Shaking Beats. In 1999 was in de krant te lezen: Holland Boys Choir laat steekje vallen in eigen thuiswedstrijd. Ook werd in 2001 weer een open repetitieavond gehouden opnieuw om leden te werven. De jeugd begon zich steeds meer bezig te houden met telefoon en computer. Daarom moest Pieter-Jan Leusing in juli 2011 besluiten om de stekker eruit te halen. Hij vond het emotioneel en lastig, maar kon het zelf ook niet meer opbrengen en zette een punt achter zijn geesteskind. Het was natuurlijk geweldig wat hij al die jaren met het koor had gepresteerd. Het kon helaas niet verder. Fleming met Voor Altijd.

Lig je naast me, kon ik maar voor altijd hier met je zijn. Zoveel dingen, weinig dagen.

Wat als het water wint? Over 100 jaar kan Nederland er ingrijpend anders uitzien. Klimatoloog Reinier van den Berg schetst wat er op het spel staat. Nederland is van oudsher een land dat het water de baas probeert te zijn. Wat als die strijd op een gegeven moment niet meer te winnen is? De zeespiegel is veel verder gestegen dan lang werd verwacht. Zo'n 20 miljoen Nederlanders leven op de helft van het grondgebied wat we nu nog hebben. Klimatoloog en RTL-weerman Reinier van den Berg is een van de deskundigen die dat toekomstscenario van duiding voorziet. Van den Berg werkt al jaren met scenario's. Dat is de kern van zijn vak. Enerzijds voor het weer van volgende week, dat is meteorologie. En anderzijds voor het klimaat van over 50 tot 100 jaar, dat is klimatologie. De klimaatscenario's lopen sterk uiteen, afhankelijk van hoe de mens zich gedraagt. Wij kunnen op dezelfde voet verder gaan en blijven boren naar gas en olie. Dan komen we op een scenario uit dat we ons bijna niet kunnen voorstellen. Cijfers van de KNMI laten zien dat de zeespiegel voor de Nederlandse kust bij onverminderd hoge uitstoot in het jaar 2100 al met 1,2 meter kan zijn gestegen. Maar het kan nog erger. Van den Berg wijst op een factor die alle scenario's kan doorkruisen, de Golfstroom. Warm water reist vanuit de tropen naar het poolgebieden en koud water stroomt terug, als een soort enorme waterpomp. Als die pomp gaat haperen, en daar ziet het door de klimaatverandering naar uit, stapelt het warme water zich op in de zuidelijke oceanen, waardoor de Antarctische ijskap sneller snelt. Dat kan de zeespiegel zomaar veel harder laten stijgen dan we denken. Stef Bos met Is dit nu later?

Het KNMI houdt in dat geval rekening met een zeespiegelstijging tot zelfs 2 meter in 2100. Hoewel we al 50 jaar weten dat het klimaat een van de grootste uitdagingen voor de mensheid gaat worden, hebben we nog steeds met een waanzinnige uitstoot te maken. Hoewel hij van nature optimistisch is, is Van den Berg niet meer zo hoopvol. Moeten dan eerst grote rampen gebeuren voordat er iets verandert? Dan is het wel een beetje te laat. Nederland heeft volgens Van den Berg de kennis en de middelen om mee te groeien met de stijgende zeespiegel. We zijn in de loop van de geschiedenis geplaagd door overstromingen en we zijn wereldberoemd geworden hoe we daarmee omgaan. De deltawerken, drijvende woongemeenschappen, innovatieve woonvormen. Maar Nederland staat niet alleen in de wereld. Als vanwege klimaatveranderingen 3 miljard mensen moeten verhuizen, zorgt dat voor een tsunami, niet van zeewater, maar van mensen. Verlies van biodiversiteit en van voedsel zijn ook grote problemen. Zonder voedsel wordt het geen gezellige boel hier. Hoop is een sleutelwoord. We moeten ons realiseren dat we niet stuurloos zijn, maar dat we deelgenoot zijn van een toekomst waaraan we zelf kunnen meebouwen. Miss Montreal met Door de Wind.

Van villa naar gelijkvloers. Mevrouw Roeks belde mij op met de vraag of ik eens met haar mee wilde denken over de toekomst. Haar gezondheid is kwetsbaar. Na diverse behandelingen voor borstkanker en een val met de fiets waarbij ze haar pols brak, merkte ze dat haar energie afneemt. Toch woont ze nog in een ruime villa waar haar kinderen zijn geboren en waar haar man jarenlang heeft geklutst. Een huis vol herinneringen en steeds meer onderhoud. Het wordt me eigenlijk te veel, maar ik kan hier toch niet zomaar weg. Dat is de kern van vele gesprekken die ik voer. Wonen gaat niet alleen over stenen, maar ook over gevoel, over identiteit, over vasthouden aan wat was, terwijl je lichaam iets anders vraagt. Preventief nadenken over wonen voelt soms als opgeven, terwijl het juist een vorm van vooruitzien is. We bespraken rustig de mogelijkheden. Verkopen en huren, inschrijven bij een woningbouwvereniging of een levensloopappartement kopen in de buurt, want verhuizen naar de andere kant van het dorp wil ze niet. Ook een financieel adviseur kan helpen om een overzicht te krijgen. Uiteindelijk nam ze zelf de beslissing om haar huis te verkopen en een gelijkvloers appartement dichtbij te kopen. Meer gemak. Nieuwe buren om haar heen. Mijn advies? Wacht niet tot het moet. Ga het gesprek op tijd aan met uw kinderen, een adviseur of iemand die met hem kan meedenken. Een huis is belangrijk, maar comfortabel en veilig ouder worden misschien nog wel meer. En soms is kleine wonen geen stap terug, maar juist een stap vooruit. Naar rust, overzicht en regie over uw eigen toekomst. De scene met iedereen is van de wereld.

klaar voor het najaar. Zodra buiten de bladeren kleuren, groeit binnen de behoefte aan warmte en geborgenheid. Met deze simpele tips voelt het huis gezellig aan. Trek die zachte trui aan, steek een kaarsje op en laat het najaar komen. Duik de kast in. De perfecte herfstklus. Ruim korte broeken, luchtige jurken en sandalen op. Gebruik van die handige vacuumzakken om ruimte te besparen. Controleer winterkleding meteen op beschadigingen zoals losse knopen en was- of luchtkleding die muf ruikt of niet schoon oogt. Trouwens, wordt dat oude vest of die toch best wel versleten trui wel gedragen? Geef alleen de kleding die echt wordt gebruikt een plekje in de kast. Dat ruimt lekker op. Groene vingers. De tuin kan nu een opknapbeurt gebruiken. De haag snoeien, het gezond herstellen, bollen planten en dode bladeren van het gras afhalen. Genoeg te doen. Behalve voor snoeiwerk is dit jaargetijde ook ideaal om te planten. Kijk voor tips eens op de website van plantmee.nl. Deze najaarscampagne van Stichting Steenbeek en NL Vergroend wil het herfst in de herfstplanten van bloembollen, struiken, vaste planten en bomen stimuleren. Omdat planten dan sterker worden, zo wortelen beter. Hou me vast van volumejaar.

Genieten van kleine dingen. Vaak het binnenzitten geeft meer tijd om te genieten van kleine momenten. Zet eens een fijne pot herfsttee met een nieuwe smaak zoals kaneel, appel of gember. Ook creatief bezig zijn in huis geeft een warm gevoel. Maak een boeket van takken, gedroogde of kunstbloemen. Vul een mooie schaal met kastanjes of leg wat pompoenen bij de deur. Herfstweer gegarandeerd. Herfstlichtpuntjes. Als de dagen korter worden, zorgen lichtpuntjes voor een warme atmosfeer. Vervang die peertjes die heel de wit licht geven door goud, amber, warm wit of flame. Energiezuinige ledlampen zijn te koop in allerlei warme kleuren. Lichtpuntjes idee. Groepeer kaarsen van verschillende vormen en kleuren op een mooi blad. Zet buiten ook wat vaker mooie lantaarns gezellig dicht bij elkaar. Er hangt een snoer met vrolijke lampjes boven de tafel. Instant gezelligheid. Er is echt geen verbouwing voor nodig om de woonkamer een nieuwe look te geven. Gezellige warme pleats, wat mooie kussens, hier en daar een kandelaar, misschien zelfs een kleed, geven direct de juiste sfeer. Kies voor diepe najaarstinten zoals bordeaux, mosgroen of mosterdgeel. Misschien is het tijd om die saaie keukenmuur eindelijk ook eens een kleurtje te geven. Frank Boeien zegt me dat het niet zo is.

Huiselijke hobby's. Pak een nieuwe hobby op, zoals breien, puzzelen of schilderen. Dat stimuleert het brein en geeft energie. Ook inspirerend een boekenclub op het liefhebbers over net gelezen boeken te praten. Een nieuwe taal leren is een mooie uitdaging. De Volksuniversiteit biedt allerlei lessen. De cursussen vinden zowel in het klaslokaal plaats als online. In het laatste geval geeft een docent een vaste groep leerlingen wekelijks digitaal les. Ze hoeven er de deur dus niet vooruit. Spelletjesavonden maken de lange avonden extra gezellig. Ruil, leen of huurspellen om steeds iets nieuws te proberen. Najaar in de keuken. Als de regen tegen de ramen klettert, is de keuken misschien wel de fijnste plek om het te zijn. Wat inspireert er meer om achter het fornuis te duiken dan een nieuw kookboek? Kies er een waarin seizoensgroenten worden gebruikt, wel zo duurzaam. Het najaar is de tijd voor volle gerechten die verwarmen. Lekkere stoofpotjes, stevige soepen met bijvoorbeeld linzen, pompoen of pastinaak. Maar het is ook tijd om zelf koekjes of taart te maken. Niet zo huiselijk als de geur van verse appeltaart in de oven. Herman van Veen met Toveren.

Waar is mijn regenbroek? Heb ik nog ergens fietslampjes? De herfst heeft zich onverbeterlijk gemeld, dus mijn ritje naar het station gaat weer gepaard met duisternis en geregeld een bui. Ik weiger er somber van te worden. Heerlijk toch, die seizoenen. 12 maanden strak blauwe lucht is zo eentonig. Dan liever de herfst omarmen. Ik ben dit jaar enthousiaster dan ooit. Betrap mezelf op kastanjes rapen tijdens het lunchwandelingetje met collega's. Later deze maand het bos in. Met zijn aardse geuren en roodbruine kleuren. Pauzeren met een pannenkoek. Opwarmen bij hete thee. En blijkt het weer echt te onstuimig, dan is binnenblijven ook niet verkeerd. Lekker de kaarsen aan. Ach, u kent het wel. Hoezo, herfstdip? Leven de donkere dagen. Clouseau met Stil.

En ja, en dan wordt het tijd om afscheid te nemen. Pascal, dank je wel dat je de techniek verzorgd hebt. Samenstel en presentatie werd door mezelf verzorgd. Het team wens je een prettig weekend toe. Dag, tot de volgende keer. En dan tot slot horen we Tabitha met Brandende Zee.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss staat 7 kilometer file tussen Valburg, Knooppunt en Ravenstein. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Van patat tot racegeluid. Bij Oosterwolde viert de herfst. Kom op 25 en 26 september naar het Herfestijn aan de Grote Woldweg in Oosterwolde. Vrijdag is er volop gezelligheid voor iedereen. Een speciaal programma voor senioren. Een vrolijk jeugdtheater met gratis patat, snack en frisdrank. Een spannende jeugdbingo en de Oosterwolde City Run voor jong en oud. En 's avonds sluiten we af met een gezellige muziekbingo. Zaterdag staat helemaal in het teken van een rompende motoren tijdens een spectaculair Demo Classic Race. Bewonder de klassieke racemotoren en beleef een dag vol nostalgie, actie en motorsport. Verdere informatie op onze Facebookpagina Herfestijn Oosterwolde.

0: Service krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
3: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op Beelen.

0: Welkom bij Glorieklanken, een programma met geestelijke muziek op de vrijdagmorgen bij Lou FM.
1: Een hele goede morgen, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Glorieklanken van de lokale omroep in Elburg. Nu de vakantieperiode er voor mij weer op zit, start ik vandaag weer met de presentatie van het programma. We hebben een hoop jarigen deze keer en daarom gaan we snel beginnen. Het eerste lied is bestemd voor de heer Wim Bos uit Doornspijk. U was op 29 augustus jarig en vierde uw 81ste verjaardag. Namens de hervormde gemeente Doornspijk willen wij u nog van harte feliciteren en een gezegend nieuw levensjaar toewensen. We gaan luisteren naar het lied Groot is uw trouw, o Heer. Mannenzang in Katwijk aan Zee.

Het volgende lied is bestemd voor de bewoners, het personeel en de vrijwilligers van verpleeghuis De Voort. We gaan luisteren naar Samenzang met bovenstem, Psalm 84, vers 1 en 6.

Het volgende lied is bestemd voor bewoners, vrijwilligers en personeel van het oude en nieuwe Feitenhof. Psalm 73, vers 12 en 13.

Voor mevrouw Jevis Kompaien draaien we het volgende lied. Zij werd op 1 augustus 79 jaar. En daarom deze muzikale felicitatie voor u namens de hervormde gemeente Doornspijk, die u een gezegend nieuw levensjaar toewenst. We gaan luisteren naar een mooi danklied gezongen door Remco Hackert. Wij danken u, o hoogste Heer.

Op 20 augustus vierde de heer H. Bultman uit Doornspijk zijn 81ste verjaardag. Ook voor u de hartelijke felicitaties en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst. Dit mooie lied gaan we speciaal voor u draaien en wordt u aangeboden door de hervormde gemeente Doornspijk. We gaan luisteren naar Ik wil u, o God, mijn dank betalen, mannenzang in Katwijk aan Zee.

Dan hebben we nog een jarige die op 30 augustus zijn 77ste verjaardag mocht vieren. En dat is de heer J. Platte uit Doornspijk. Ook voor u de felicitaties van de hervormde gemeente en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst. We gaan luisteren naar bovenstemgroep Noordoost-Veluwe die deze prachtige lofpsalm voor u gaat zingen. Psalm 68 vers 2 en 10.

Afgelopen maandag 21 september mocht mevrouw Habeuken-Splender haar 87ste verjaardag vieren. We hopen dat u een fijne dag hebt gehad samen met uw kinderen en kleinkinderen. Namens de hervormde gemeente Doornspijk een hartelijke felicitatie en ook een gezegend nieuw levensjaar toegewenst. Mannenkoor Halleluja uit Urk gaat speciaal voor u zingen vers 1, 3 en 4 van Psalm 138.

Een mooi lied van Johannes de Heer, dierbare heiland, mijn verlosser. Dit lied is bestemd voor de bewoners, het personeel en de vrijwilligers van Mariposa. En daar hoort natuurlijk een koor bij uit het Harde. Luistert u naar het Harder Mannenkoor dat dit lied zong tijdens Nederland zingt in de Sint-Stefanuskerk in Hasselt.

Het volgende lied is bestemd voor mevrouw A. van der Kolk van Putten van de Hoge Enk. Zij mocht op 17 september haar 87ste verjaardag vieren. Ook de hervormde gemeente uit Doornspijk wil u hiermee van harte feliciteren en een gezegend nieuw levensjaar toewensen. Urker Mannenkoor Soli Deo Gloria gaat voor u het mooie lied Heer, ik heb u nodig zingen.

Het volgende lied is bestemd voor mevrouw G. Visser, Vis uit Doornspijk. Zij mocht op 20 september haar 80ste verjaardag vieren. Ook voor u een hartelijke felicitatie en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst. We gaan luisteren naar een lied waar het ten diepste over gaat in het christelijk geloof. Kom in mijn hart. Ja, kom in mijn hart, Heer Jezus. Mannenkoor Halleluja uit Urk gaat het voor u zingen.

Ons laatste verzoekje deze week is opnieuw voor een jarige en wel voor mevrouw G. Zweb Kroneman, woonachtig in de Bunterhoek in Nunspeet. Zij werd op 19 september 88 jaar. Vanuit de studio, maar ook namens de hervormde gemeente Doornspijk, nog een hartelijke felicitatie met daarbij de wens voor een gezegend nieuw levensjaar. We gaan luisteren naar het Groot Nederlands Johannes de Heerkoor, naar het mooie lied Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. En daarmee zijn we ook alweer aan het einde gekomen van dit uur glorieklanken. Achter de knoppen zat Pascal en mijn naam is Kobi Kroneman. Luisteraars, hopelijk heeft u van de liederen genoten en mochten ze u bemoedigen. Deo Valente, 30 oktober hoop ik weer een uitzending van glorieklanken te verzorgen en hoop ik u natuurlijk weer via dit programma te ontmoeten. Ik wens u allemaal een heel goed weekend en heel graag tot een volgende keer.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee. Met Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedemiddag op deze zonnige zondag, zou ik bijna zeggen, ja. Bijzonder zonnige dag. Een graadje op 17 in Elburg en heel erg zonnig. Nou ja, wat willen we nog meer? Klein beetje nazomer? Wie weet. Goed, vandaag een special. Iets in ieder geval in dit eerste uur. Dave Berry. Dat speciaal op verzoek van iemand, dat zal ik straks vertellen. Misschien wel leuk. Dus in ieder geval Dave Berry. Maar we gaan eerst naar de jaren 50. Het is 1957 en we gaan naar Johnny Ray.

helemaal snel afgelopen. Want het was zo in de jaren 50, 2,5 minuut. Dan had je het wel gehad. Maar van de jaren 50 gaan we over naar 1964. We gaan naar de beginperiode van zijn carrière van Rob de Nijs. Toen zong hij nog veel covers, oftewel ook nog eentje van Chris Andrews. En dat is Vriend voor een Dag, oftewel toen van Chris Andrews, Yesterday Man. Een leuke vertaling.

Ja, Rob de Nijs aan zijn begincarrière. We gaan naar het eerste bericht, want we gaan naar Barneveld. Want inwoners van Barneveld moesten tot 2027 wachten op duidelijkheid over de plannen van de Oostelijke Rondweg. De weg moet tussen Veller en de omgeving van de Wesselse Weg komen. De precieze route is nog niet bekend. De verwachte kosten liggen tussen 41,5 en 93,5 miljoen euro, exclusief BTW. Ook is nog niet duidelijk hoe de aanleg wordt betaald. De kosten hangen onder meer af van de manier waarop de weg het spoor kruist en hoeveel grond moet worden aangekocht. Voor de kruising met het spoor zijn een viaduct en een onderdoorgang mogelijke oplossingen. Ja, minder verkeer op de drukke wegen, want de gemeente wil met de rondweg het verkeer verminderen op de drukke wegen in Barneveld, zoals de Lutterse Weg en de Van Zuylen van Nieveldlaan. Daardoor moet het verkeer beter doorstromen en moet het prettiger worden om langs deze wegen te wonen. Ook moet de rondweg Barneveld beter bereikbaar maken en ruimte bieden voor verdere groei van de gemeente. Inwoners, omwonenden en grondeigenaar in het gebied worden bij het proces betrokken. Ook de gemeente Ede doet mee aan een onderzoek naar de mogelijke routes en de gevolgen daarvan. Goed, een bericht uit Barneveld, iets ten zuiden van Elburg zou ik maar rustig zeggen, want dat is zo. Ik had het over een special van Dave Berry, maar dat betekent nu in dit geval dat een rode draad komt in dit programma, tenminste in het eerste uur van Dave Berry. Beginnen met de eerste uit 1966. If you wait

0: We waren even in 1972 met Bata Ilik, met Michaela. We gaan naar een bericht uit Elburg, want ja, dat mag ook wel gebeuren natuurlijk. Meer dan 100 kinderen van 6 tot en met 12 jaar maakten woensdagmiddag kennis met verschillende sporten en activiteiten tijdens de Move It in het Huiken. Stichting Wiel organiseerde de sportieve middag, waarin 8 sportaanbieders uit de gemeente hun medewerking verleenden. Verschillende sporten uitproberen in de sporthal kregen de kinderen de gelegenheid om verschillende sporten en activiteiten uit te proberen. Plezier, bewegen en ontdekken van nieuwe sporten stonden daarbij centraal. Voor sommige kinderen waren de activiteiten al bekend, terwijl anderen juist kennis maakten met een sport die ze nog nooit hadden beoefend. Ook voor de aanwezige verenigingen en sportaanbieders bood Move It een mooie gelegenheid om de kinderen en hun ouders te laten zien wat er op sportief gebied in de gemeente Elburg mogelijk is. Jasper van Riesen, badminton trainer bij BZ Harde, zag veel kinderen enthousiast kennis maken met badminton. Je merkt dat de kinderen het vooral leuk vinden om het gewoon eens te proberen. Op deze manier kunnen we laten zien hoe leuk badminton is en hopen we natuurlijk dat het aantal kinderen later nog eens bij de training komt kijken. Want gedurende de middag gingen de kinderen van de ene activiteit naar de andere. Sommigen kwamen samen met vriendjes of vriendinnetjes, terwijl anderen ter plekke een nieuw soort sport ontdekten. Ook Marit deed enthousiast mee. Ik vond het leuk dat je zoveel verschillende sporten kan proberen. Sommige sporten kende ik nog niet. Ik zou best nog een keer bij een training willen kijken. Nu, het verhaal is veel en veel langer. Dat vindt u inderdaad terug op de website van Loe Media met de kop Roep. Ruim 100 kinderen maken sporten kennis met verschillende sporten. Goed, we gaan naar een duetplaat.
1: Loe FM middagmatinee met de duetplaat.
0: En deze duetplaat is van Sandra en Anders. En daarvoor gaan we naar 1971.

Sandra en Anders. En trouwens, later werd het Rosie en Anders. Goed, verder met de rode draad. En de rode draad is dus Dave Berry. We gaan naar 1964. The Crying Game.

Dave Berry, de rode draad in het programma. Bericht over de Bibliotheek Elburg, want die is op zoek naar nieuwe taalpuntvrijwilligers. Mensen die het leuk vinden om anderen te helpen met taal en basisvaardigheden worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden. In het dagelijks leven is taal belangrijk om mee te kunnen doen. Denk aan lezen, schrijven, praten, rekenen of het omgaan met de computer en telefoon. Niet iedereen vindt dit vanzelfsprekend. Het taalpunt in de bibliotheek biedt daarom een plek voor inwoners gratis en op een laagdrempelige manier hulp te kunnen krijgen. Taalpuntvrijwilligers helpen hierbij door iemand één op één in een klein groepje te ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld bij het oefenen met lezen en schrijven, het begrijpen van brieven of het gebruiken van digitale toepassingen. Vrijwilligers staan er niet alleen voor. Ze krijgen ondersteuning van taalpuntcoördinator en kunnen altijd terugvallen op de begeleiding. Het vrijwilligerswerk kost maar weinig tijd en is vaak goed te combineren met andere bezigheden. Wie interesse heeft om taalpuntvrijwilliger te worden of eerst meer wil weten, kan met Jan van der Pol via 06-575-32386 of per mail via taal.elburg@bibliotheeknoordveluwe.nl. Dus taal.elburg@bibliotheeknoordveluwe.nl. Goed, wat we altijd doen, tenminste wat altijd leuk is om te zoeken, dat is natuurlijk de conferentie. We gaan naar een Utrechter. Nou, voordat ik dat laat horen, even wat achtergrondinformatie. We kennen allemaal wel het programma Kinderlight van Jan van Veen. En niet Jan Veen, want sommige mensen die vergissen zich daarin. Jan van Veen, die heeft het jarenlang gedaan. Het bestond natuurlijk bij de zeezender Veronica en naderhand bij de AVRO volgens mij in Radio 3. En dan ging op Sky Radio. Nou, maar er is natuurlijk een soort persiflage op de Candlelight programma van Herman Berkien. Gedichten van luisteraars. Het begint ook met een wat rustige muziek op de achtergrond. En dan begint hij later te praten.

0: En met deze klanken komen wij weer binnen in Candlelight. Een programma voor romantische luisteraars. Mensen die zich eenzaam voelen. Mensen die al tussen de klamme lappen liggen. En denken, ik luister nog even daarnaar. Kortom, dit is weer helemaal Candlelight. Met ook vanavond weer een aantal fijne gedichten van luisteraars. En we beginnen deze Candlelight special op de zaterdagavond met een bijzonder fijn gedicht dat we ontvingen van iemand die zijn naam liever nooit meer wil horen. En dat hele fijne gedicht, deze Candlelight special op de zaterdagavond, is dan kortweg nog zeer indringend getiteld Jij. Jij. In de wei. Jij in mei en juni. Blij dat ik vrij in de klei met een sprei. In de rij met een ei en de glij van gelei is een pijfeestkledij. Jij zei hij mij wij gij hij jij mij wij hij jij mij en ik dan. Dan ontvingen wij uit Barneveld nog een gedicht met een ei. In de keuken ligt een ei. Moe, mag ik dat oe? Nee, dat ei is vies. Daar heeft Molly op. Vlek verhindert mij het laatste woord aan u voor te lezen. Volgende gedicht voor deze Candlelight special op de zaterdagavond ontvingen wij van een sleurklager, van een keurslager, en hij droeg dat speciaal op aan zijn blinde vink. O blinde vink, in wildervang, zie hoezeer ik naar jou verlang. Ik zie steeds jouw stok weer in de gang. Twee strepen rood, de rest van wit. En aan de krul jouw kunstgebit. Volgende bijdrage voor deze Candlelight special op de zaterdagavond ontvingen wij van Harm van R. de Blaricum. En hij noemde zijn inzending met de broek. Naar beneden. Draaide ik me om voor de spiegel en herkende opeens het gezicht van Hans Wiegel. Dan nog een kort gedicht dat zojuist de studio werd binnengebracht en dat ik u toch niet wil onthouden in deze Candlelight special op de zaterdagavond. Jouw auto staat verkeerd geparkeerd, de portier. En zo komen we dan weer toe aan het laatste gedicht van vanavond. En het laatste gedicht van vanavond is heel treffend getiteld Jan. Jan, wanneer ik weer niet slapen kan. Jan, dan lig jij daar niet wakker van. Jan, jouw bedje was al lang gespreid. Jan, was het nou Kendall of Swendelheid. Jan.
1: Tot zover het leuke conferentie, zou ik zeggen, van Herman Berkien uit Utrecht. Nog wel weer het leuks. We krijgen André van Duin. Bingo, oftewel Ringo.
2: Ik ben een gokker, mijn naam is Hein.

0: is bingo! Ik raak volledig van de wijs. De hele zaak geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken.
1: Ik gelijk dit rondje dan met u afrekenen. Dat is 135 gulden drank.
0: Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek, ik had al 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al dat geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer aan mee, ik ga naar huis toe, bekijk het met je bingo. Goedenavond.
1: Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè?
2: Nou, tot zover dan de conferentie en André van daar met bingo. Nog een, ja, we gaan even naar vandaag, maar dan in het verleden. Een paar berichtjes. 25 september 1915. De slag bij Loos begint. De Engelsen te gebruiken voor het eerst gas. Frankrijk begint nieuwe offensieven in Champagne en Artois. 25 september 1990. De Amerikaanse president Wilson zakt in elkaar tijdens een toespraak. Later blijkt hij president ernstig ziek te zijn. 25 september 1926. Dat is dus vandaag 100 jaar geleden. Autofabrikant Henry Ford voert in zijn bedrijf een vijfdaagse werkweek in. Bovendien bepaalt hij dat de werknemers per dag niet meer dan 8 uur hoeven te werken. En als laatste, 25 september 1939, voor Andorra, eindelijk, komt er een eind aan de Eerste Wereldoorlog. Voor alle landen was er in 1918 al een eind aan de oorlog gekomen. Omdat in het vredesverdrag het land Andorra was vergeten, was er nog steeds in oorlog met Duitsland. Met een apart verdrag is die fout goed gemaakt. Nou, tot zover. We gaan naar de special.
3: Lou FM Middagmatinee met de mini-special.
2: We hebben het over Dave Berry, David Holgate Grundy. Hij is in 6 februari 1941 geboren. Is een Engelse rhythm en blueszanger. Met This Strange Effect, You've Got the Strange Effect on Me and I Like It. Geschreven door Ray Davies van The Kinks, bereikte hij in 1965 de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Met Crying Game had hij de 5e plaats in de UK Singles in 1964. Even later met Little Things in 1965 en Mama in 1966. Hij trad toen doorgaans volledig gehuld in zwarte kleren. Van zijn grootste hit This Strange Effect verschenen coverversies op de cd's van voormalig Rolling Stone bassist Bill Wyman en Hoover Phonic. Blue Wonder Power Milk. Maar goed, dit was die informatie. Laten we beginnen met Dave Berry, de special.

Dat waren de eerste twee van de special Little Things 66 en Mama ook uit 1966. We blijven nog even met vandaag, maar dan in het verleden. Dat heeft ook te maken met een beetje met de special. Heb ik een heel verhaal, dan gaan we waarschijnlijk niet redden, denk ik, voor 1 uur. Dat zou dan eigenlijk jammer zijn. En dan om in 2 uur te starten, nou, bedoel ik maar even niet. Goed, korte berichten nog. 25 september 1956. De eerste transatlantische telefoonkabel wordt in gebruik genomen. 25 september 1970. In Amsterdam wordt Madame Tussauds geopend. Het is de eerste buitenlandse vestiging van Madame Tussauds. Op de gevel prijst echter Madame Tussauds. Onder de eerste wassenbeelden bevinden zich onder andere voetbal Johan Cruijff, schaatser Kees Verkerk, politicus Willem Drees en kunstenaar Karel Appel. Ze zijn allemaal inmiddels omgesmolten. 25 september 1979. AZ-spits Kees Kist krijgt de gouden schoen uitgereikt in Parijs. De voetballer maakte de meeste goals in heel Europa. 34 goals in het seizoen 78-79. En dan het laatste bericht. 25 september 1979. Op Broadway gaat de musical Evita in première. Het is de derde musical, is gemaakt door de koppel Tim Rice en Andrew Lloyd Webber. Bekendste nummer uit de musical is Don't Cry For Me, Argentina.

1966 en Dave Berry treedt vaak op, altijd in zwarte kleren met witte handschoenen. En hij heeft ook volgens mij het Knokkenfestival gewonnen, en volgens mij in 1965 met dit nummer.

De rode draad en de special. Speciaal voor Carla en Jan, onze vakantiemensen die we mee optrokken. Laten we het zo maar even stellen. Nou, heel leuk. We gaan iets anders. We hebben weer wat nieuws. Een kort, ja, het is een heel lang verhaal, maar ik probeer het een beetje samen te vatten. Het gaat over Arnhem. De dierhouders die onvoldoende maatregelen nemen tegen wolven krijgen vanaf 2027 mogelijk minder schadevergoeding wanneer hun dieren worden aangevallen. Dat besloot de Tweede Kamer. Gelderland heeft de meeste wolvenroedels van ons land. Reacties uit de provincies zijn wisselend. Ja, zijn dieren van een dierhouder aangevallen door een wolf, dan krijgt de schadevergoeding, schrijft Omroep Gelderland. Daar is nu onafhankelijk van wolvenweerende maatregelen die de dierhouder daar zelf tegen nam. Vanaf 2027 kan het dus zijn dat die schadevergoeding minder wordt. De regeling moet namelijk afgesproken worden met de provincies over tegemoetkomingen voor wolvenschade die te vermijden is bij het gebieden met gevestigde wolvenroedels. Daarnaast staat het aangenomen voorstel dat het geld dat nu besteed wordt aan vermijdbare schade zoveel mogelijk verschoven wordt naar praktische ondersteuning voor de dierhouders bij preventie. Nou, tot zover dan. We gaan even naar een instrumentale. Hank Marvin, de gitarist van The Shadows.

0: Tot zover dan het eerste uur vanmiddag matinee. Tot het na het nieuws en de botterschijf.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Arnhem-Noord tot en met Zevenaar ben je een kwartier langer onderweg. Op de A50 Arnhem naar Os doe je er vanaf knooppunt Valburg 20 minuten langer over. En tot slot de A325 richting knooppunt Velperbroek. Vanaf Elst staat 7 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet. Van patat tot racegeluid. Bij Oosterwolde viert de herfst. Kom op 25 en 26 september naar het Herfestijn aan de Grote Woldweg in Oosterwolde. Vrijdag is er volop gezelligheid voor iedereen. Een speciaal programma voor senioren. Een vrolijk jeugdtheater met gratis patat, snack en frisdrank. Een spannende jeugdbingo en de Oosterwolde City Run voor jong en oud. En 's avonds sluiten we af met een gezellige muziekbingo. Zaterdag staat helemaal in het teken van een rompende motoren tijdens een spectaculair Demo Classics Race. Bewonder de klassieke racemotoren en beleef een dag vol nostalgie, actie en motorsport. Verdere informatie op onze Facebookpagina Herfestijn Oosterwolde.
1: 105.5. Dit is Blue FM.
5: Deze week op uw lokale radio de Blue FM Botterschijf.

0: Tot zo. Sorry, dus tot zover dan de botterschijf van Goldie. Every Little Thing. Tot zover dan.
1: Ben Ransdorp op Lou FM.

0: We waren even in Volendam met The Cats uit 1973 van het album Home Maribaya. Want die heb je ongetwijfeld herkend. Een berichtje uit Wezep, want van 16 tot en met 20 september heeft Thomas Heideveld uit Wezep de onbeperkte Elfstedentocht gefietst. Het was een pittige tocht met heel veel wind en onderweg ook een paar flinke buien. Ondanks de zware omstandigheden heeft Thomas het ontzettend goed gedaan en een tocht volbracht. Met zijn actie heeft Thomas maar liefst €3.350 opgehaald voor de zorgboerderij Benjamin in Wezep. Een prachtig bedrag waar ze Benjamin ontzettend blij mee zijn. Een heel groot dankjewel aan iedereen die Thomas heeft gesponsord en op deze manier heeft bijgedragen. Zonder jullie steun was dit mooie bedrag niet mogelijk geweest, aldus de zorgboerderij. Het geld krijgt een mooie bestemming bij Benjamin. Een deel zal onder andere worden gebruikt voor het herinrichten van de moestuin, zodat daar weer volop gewerkt wordt en genoten kan worden. We gaan naar een country, want we hebben het nog niet gehad.
1: Middagmatinee en de Country Special. Country Special.
0: Daarvoor gaan we eigenlijk naar Apeldoorn, want Ben Steeneker komt daar vandaan. We gaan naar de muziek uit jaren 70 en jaren 60. En zover ik weet dat ik het zie aan de titels dat hij met de jaren 60 bezig was met de country. En 70 ook, misschien wel 80 ook, dat weet ik dus niet. Maar volgens mij leeft hij, dacht ik ook nog. Goed, Ben Steeneker.

volgende nummer van Ben Steeniker is It Doesn't Matter Anymore. Nou, graaf ik even diep in mijn muziekarchief, want It Doesn't Matter Anymore, volgens mij is dat ook weer van Buddy Holly.

Ja, nu even een bericht weer uit Weesup, want het gaat over de droge zomer. Leek weinig goeds te betekenen voor de heidekoning op de Weesupse heide. Eke Statema maakte in 25 jaar als imker nog nooit zo'n droge zomer mee. Toch kunnen hij en zijn collega's opgelucht ademhalen. De opbrengst is dan beter dan verwacht. Statema houdt sinds 2000 bijen en is sinds die tijd lid van de imkervereniging Weesup Hattem Oldebroek. Samen met Jan Willem en Arie Boutsma slingert hij de honing in de clubhuis van de vereniging. Het is geen topjaar. Ik denk dat we op ongeveer 75% zitten van wat je zou kunnen halen. Dus ik vind dat vrij goed. We zijn dus rustig tevreden met deze oogst. Statema heeft dus te meer honing dan verwacht. Door de droge periode dachten we er helemaal niets van zou komen. Sommige imkers zijn daarom het niet mee eens naar de heide gegaan. Maar de heide heeft zich beter ontwikkeld dan verwacht. En dat resultaat hebben we hier voor ons. De bijenkassen stonden vooral op de Weesupse heide. Ze hebben ook aan de bovendwarsweg tussen Oldebroek en het Harde gestaan. Een aantal van mijn kasten heeft echter achter op de tellen gestaan, richting Epe. Het slingeren van heidehoning is een oudere traditie onder imkers op de Veluwe. De mannen doen het al jaren. Eindelijk, zolang wij daar imkeren, en ook de generaties voor ons deden dit al. Dan praat je volgens mij over eeuwen. Nou, dit verhaal is nu weer veel langer. En dat vinden we allemaal terug op de VRMG. Zo komt de Weesupse heidekoning uit de raad. Nou, daar vind je het hele verhaal als je dit nog interesseert. Maar goed, we gaan naar een buitenlandse taal. We gaan weer naar Frans.

1967 was trouwens ook een prachtig jaar met een prachtige zomer. Heerlijk weer, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Nu even aandacht aan een speciale plaat, want ik had niet verwacht dat de Griekse zangeres Vicky Leandros dit ooit zou gaan doen. Dus een oud nummer van de jaren 50, nee, jaren 60 bedoel ik, van de Animals, The House of the Rising Sun. Haar langere uitvoering is uit 1978. Aandacht voor Vicky.

Kort over dan de extra lange uitvoering van de House of the Rising Sun. We hebben nou weer een bericht uit het Heerde, dus een sportief bericht. Want op zondag 27 september wordt de laatste zandcircuit van de MSV NOF in het Heerde de MX National verreden. Het is de op één na laatste wedstrijd van een bijzonder spannende competitie. In de klasse 85cc, 125cc, 250cc en de 500cc is het kampioenschap nog lang niet beslist. In de 250cc klasse probeert Dani Hetrick, hij Tink uit Kamperveen, een goed resultaat neer te zetten. Bij de 500cc staat Robert Fobbe uit het Loo aan de start. De strijd om de punten belooft intens te worden, met volop actie voor zowel rijders als publiek. Als extra publiekstrekker staan ook drie absolute wereldtoppers aan de start. Kersverse wereldkampioen Jeffrey Herlings, Clint Coldenhoff en Liam Everts, normaal actief in de MX2-klasse, maar nu uitkomend in de 500cc. Voor deze drie rijders vormt de MX National een ideale voorbereiding op de Motocross of Nations, die binnenkort wordt verreden in het Franse Hermée. Voor het publiek is dit een unieke kans om deze wereldsterren van dichtbij in actie te zien op het Heerder Zand. Naast het hoofdprogramma komen ook de rijders van de Bonenberg Cup in actie. En daarmee staat er een compleet en gevarieerd programma op het programma. Kortom, zondag 27 september belooft een prachtige motocrossdag te worden. De trainingen beginnen om 9 uur, waarna de matches in alle klassen volgen. Nou, tot zover dan dit sportief bericht. We gaan eens even kijken wat André van Duin van plan is met de groetjes van Ruud. We gaan daarvoor naar 1990.

0: Goedenavond.
1: Hier is Ruud, ja. Met zijn eigen minuut.
0: In het regeerakkoord heeft u gezegd...
1: Gisteren zegt Ria tegen mij, Ruud, ja. De vuilnisman staat voor de deur.
0: Vuilnisman?
1: Ik zeg nou, zeg maar dat we niks nodig hebben vandaag.
0: Oh ja, maar in het regeerakkoord...
1: Ria was gisteren jarig, hè?
0: Ja, maar dat...
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Ik zeg, wat wil je hebben voor je verjaardag?
0: Ja.
1: Toen zegt Ria, nou iets voor mijn hals.
0: Voor mijn hals.
1: Heb ik er een stuk zeep

0: verwachtingstekort.
1: Ik was van de week nog even op de bank.
0: Dat komt goed uit, want daar wou ik het net over hebben.
1: Het was een hele grote bank, was het.
0: Oh, mooi.
1: Ze hadden daar zelfs een apart loket voor overvallers.
0: Mooi. De begroting, hoe
1: zat
0: ziet
1: van
0: u...
1: van de week ook nog even op een terrasje soep te eten.
0: Soep te eten.
1: Ging het ineens regenen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: En toen?
1: Ben ik 2 uur bezig geweest om mijn bord leeg te krijgen. Dit
0: mooi.
1: Is wat.
0: Ja.

0: nieuwe regenjas gekocht.
1: Gaat die weer?
0: Ja, zat een labeltje in. Waterproef.
1: Waterproef.
0: Loop ik ermee in de regen?
1: Ja.
0: Blijkt alleen dat labeltje dat te zijn.
1: Het is wat. Maar goed, Europa 92.
0: Ik heb zelf ook nog 5 jaar bij de marine gezeten.
1: Ik word daar gek.
0: Ja, ik wou wat van de wereld zien.
1: Oh, en heb je wel gezien?
0: Ja, dat viel tegen.
1: Hoezo?
0: Ik zat op een onderzeeër.

0: zo'n enorme liefhebber van kunst, hè?
1: Oh, we hebben daar geen tijd voor.
0: Thuis heb ik iets op de muur. Dat heb daarvoor 2 jaar in een museum gehangen.
1: Wat is dat dan?
0: Zo'n brandblusapparaat.
1: Mooi, we gaan afsluiten, want we zitten dik aan de tijd.
0: Ja, en ik ons eerste kind kregen, zei iedereen dat het op mij leek.
1: Oh.
0: Maar toen hield Ria me ondersteboven.
1: Mooi, we gaan afsluiten, want we
0: hebben... Ik had nog een keer een speld ingeslikt. Maar gelukkig niks aan de hand.
1: Hoezo?
0: Het was een veiligheidsspel.

0: word je toch gek van.
1: Inderdaad, het is wel leuk hoor, want het is alweer zo lang geleden, hè? 1990. We gaan naar een vertaling toe van het nummer Everything I do it for you. Dat is van Bryan Adams. Saskia en Serge, dat duo uit Zeeland, die hebben daar een mooie vertaling van laten maken.

Ja, hun opname uit 2020, Alles wat ik doe. Dus vertaling van Bryan Adams. Everything I do it for you. We hebben een berichtje over het Veluwe Randmeer, tenminste in deze omgeving. Want inwoners met een rolstoel, scootmobiel of andere WWMO-hulpmiddel krijgen vanaf 1 oktober 2026 mogelijk met een andere leverancier te maken. De gemeente Elburg, Nunspeet, Oldebroek, Ermelo, Harderwijk, Put en Zeewolde gaan vanaf die datum samenwerken met Mera en Welzorg. Zij verzorgen de levering en onderhoud en reparaties. Voor inwoners met een WMO-hulpmiddel hangt de nieuwe leverancier af van een huidige leverancier. Wie nu een hulpmiddel van MediPoint heeft, gaat over naar Mera. Wie RSR als leverancier heeft, gaat over naar Welzorg. Inwoners met de verandering te maken krijgen, hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen. Daarin staat dat zij vanaf 1 oktober terecht kunnen met vragen of onderhoud en reparaties. De 7 gemeenten hebben samen een aanbesteding gehouden. Mera en Welzorg zijn daarbij gekozen als de nieuwe leveranciers. Volgens de gemeente voldoet beide bedrijven aan de gestelde kwaliteitseisen. De gemeente blijft met 2 leveranciers werken. Ze willen dat inwoners op tijd worden geholpen en dat er aandacht is voor hun persoonlijke situatie. De komende periode bereiden de gemeente en leveranciers de overgang voor. Met deze nieuwe overeenkomst kiezen wij voor een toekomstbestendige samenwerking waarin kwaliteit, betrouwbaarheid en de behoeften van onze inwoners centraal staan. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking met beide leveranciers, aldus Lambert Polinder, wethouder van gastheergemeente Elburg. Nou, tot zover dan. We hebben weer mooie muziek, zou ik zeggen. We gaan naar een mooie duetplaat. Die hebben we al een beetje gehad in het eerste uur, maar

Bij de volgende nummer gaan we naar Engeland. Tenminste, ze komen allemaal uit Engeland. Er zijn vier heren. Dat is 2012 hebben ze een mooie cd gemaakt met vertalingen of een deel in het Italiaans Il Divo. Maar met dat nummer natuurlijk van Dolly Parton. I Will Always Love You, oftewel Sempre Te Amare.

Zo zijn er verschillende vormen van deze, dit nummer, hoe dus ze het willen brengen. In ieder geval, Il Divo, I Will Always Love You. We hebben nog een laatste bericht voordat we drugs beginnen met Studio Elburg na tweeën. Met mijn collega Aad live in de studio. Het harde, want op vrijdag 18 december 2026 vindt het jaarlijkse winterfeest op het harde plaats. Van 16 tot 20.30 uur. Wordt het Centrumplein weer omgetoverd tot een gezellige wintermarkt met sfeervolle verlichting, muziek, lekkernijen en leuke activiteiten voor jong en oud. Voor deze gezellige wintermarkt worden nog enthousiaste medewerkers, hobbyisten, verenigingen gezocht die een kraam willen huren. Er zijn verschillende mogelijkheden. Een gedeelde kraam van 2 meter voor 20 euro, een kraam van 4 meter voor 35 euro voor particulieren en voor goede doelen en vereniging kost een kraan 2 of 4 meter slechts 15 euro. Alle kramen zijn inclusief overkapping. Aanmelden kan via reuringophetharde@gmail.com of telefonisch via 06 127 2700. En wacht niet te lang met aanmelden, want het aantal beschikbare kramen is dus beperkt. We gaan even terug naar de solo-carrière van Piet Veerman. Die heeft na de Cats natuurlijk ook wel mooie cd's gemaakt. 2011. Met dit nummer Lom La Comparsita of La Paloma.

Tot zover dan 2 uur lang de middagmatinee. Ik hoop dat u weer genoten heeft van special onder andere met de rode draad. Dus

Mocht u nog meer mooie muziek willen horen, dan is er morgenavond een herhaling van Stemloos en Love Songs. Dat allemaal tussen 10 en 12, mocht u nog niet willen of kunnen slapen.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land staat nu zo'n 50 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A12, Utrecht naar de Duitse grens. Vanaf Arnhem-Noord ben je een kwartier langer onderweg. Dan naar de A50, Arnhem naar Os. Vanaf knooppunt Grijshoord heb je 20 minuten vertraging. Op de N50, Zwolle richting Emmeloord, doe je er tussen Kampen en Ens 5 minuten langer over. En de andere kant op de N50 richting Zwolle heb je vanaf Ens 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Loe FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: Vrijdagmiddag, bijna 13 minuten over de klok van 2 uur. Ben, bedankt voor de afgelopen 2 uur middagmatinee. Ja, we begonnen met de bottenschijf en die waren van de Goals van de Goldies. Every Little Thing. Ja, die country muziek die is echt populair op dit moment. Hè? En we begonnen natuurlijk daarna. Daarna draaiden we een plaat van City to City. Het nummer The Road Ahead. Maar dat draait niet zomaar. Want deze plaat kwam op 25 september 1999 op de bovenste plaats van de top 40 terecht. En bleef er 4 weken staan. Ja, het was een. Ze waren in één keer populair, hè? City to City. En de naam van de band is een verwijzing naar de twee zangers, naar Praag en Bremen. Ja, Maarten van Praag en Alessandro, ofwel Sandro van Bremen. Ja, en zo kan je ook natuurlijk aan de naam van je band komen. Wat gaan we doen? We gaan kijken naar een. We gaan eigenlijk jouw werkweek afsluiten. Een vijfdaagse werkweek. Ja, misschien heeft Ben er ook al even over gehad. Maar het is niet zo gewoon, zo'n vijfdaagse werkweek. Het was vroeger anders. Maar er was één bedrijf, precies 100 jaar geleden, die de vijfdaagse werkweek ging introduceren. Voor de rest gaan we het nog hebben over elektronisch afval, taalvrijwilligers, brandstofprijzen en een heleboel andere dingen. En natuurlijk, het laatste half uur, tussen 3:30 en 4:00, gaan we aandacht besteden aan de voetbalwedstrijden hier uit de regio. Ja, morgenmiddag tussen 2:00 en 5:00 mag ik het sportprogramma presenteren. Nou, niet alleen presenteren, ook de techniek doen. Ja, bij zo'n programma's langs de lijn zit er een heel legertje die allemaal doen. Techneuten, presentatoren en dat soort dingen. Ja, hier moet je het allemaal in je eentje doen. De eerste keer vind ik het best wel spannend, maar met wat hulp van Bert-Jan Dokter, die mij even wat wegwijs gaat maken met de knopjes. Het grootste gedeelte weet ik al wel hoor, maar ik moet toch nog even de boel een beetje op scherp stellen. Gaat dat helemaal morgen goed komen? En niet? Nou, dan draai je gewoon muziek. Bijvoorbeeld zoals deze uit 1994 van de Crash Test Dummies, getiteld

Ja, leuke muziek, gezellige muziek was dat in ieder geval van de Gibson Brothers. En die heb ik één keer heb ik die in het echt ontmoet. Ja, dat was in de jaren 80, begin jaren 80 is dat denk ik. Toen waren ze te gast in het programma Telebingo. Dat was een spelprogramma. En tussen 1979 en 1981 door de AVRO werd uitgezonden. Het was in handen, de presentatie was in handen van Mies Bouwman. En dat ging meespelen. Je kon telebingo kaarten kopen bij een bepaalde bank. En bij die bank die werkte ik ook. En dan kon je dus voor de televisie live meespelen. En dan werd er een, kon je kijken of je een prijs had gewonnen. Rij je dik op de ochtend van de, als er weer nieuwe kaarten te verkrijgen waren. Want geen mens wilde dat natuurlijk missen. Want iedereen die zat, volgens mij was het op maandagavond voor de televisie. Toen had je nog eens een keer kijkcijfers. Even kijken of ik het nog een keer zie. Het seizoen, het eerste seizoen 1979-1980. Spelen en later spelen bracht 24 miljoen gulden op. Het seizoen 2 tussen 1980 en 1981. Spelen helpt velen, was het motto daarvan. 36 miljoen gulden was dat. Nou, er waren mensen uit de hele omgeving die kwamen naar de banken toe om die kaarten te halen. Was echt een ontzettend gezellige gebeurtenis altijd. Mensen verdrongen elkaar. En toen mocht ik een keer als medewerker van die bank mee naar de Meerpaal in Dronten. Bij die Meerpaal daar werd dus de avond live uitgezonden. En daar heb ik de Gibson Brothers ontmoet. Wat moet je met die informatie? Helemaal niks. Maar misschien kan je de telebingo nog wel herinneren.

Onder druk wordt alles vloeibaar, zeggen ze wel eens. Queen en David Bowie en Under Pressure. Uit het jaar 1999. De radio remix staat erbij. Ja, op maandagmorgen mag ik in Studio Elburg altijd je weekend uitluiden en je werkweek inluiden. En op de vrijdagmiddag is het net omgekeerd. Dan luid ik jouw werkweek uit en jouw weekend in. Ja, ben is voor mensen die natuurlijk al vrijdagmiddag vrij zijn al begonnen. Maar die vijfdaagse werkweek, nou, dat was helemaal niet zo gebruikelijk hoor. Want ik heb een berichtje van de website vandaaginhetverleden.nl. En we gaan precies 100 jaar terug naar 25 september 1926. Autofabrikant Henry Ford voert in zijn bedrijf een vijfdaagse werkweek in. Bovendien bepaalt hij dat werknemers per dag niet meer dan 8 uur hoeven te werken. Nou, is dat dus nieuws? Ja, dat is zeker nieuws in ieder geval. We gaan eens eventjes zometeen een lijntje uitwerpen richting Den Haag naar het hoofdkantoor van de AWB. Om te kijken of er nog verkeersinformatie is. Maar daarna krijg je zeker van mij het weerbericht voor vandaag en morgen. Eerst verder met Snow Patrol. Hier is de Chasing Cars.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 13 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En op de N50 Emmeloord naar Zwolle doe je er tussen Kampen Noord en Kampen Zuid 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: We danken Annemarieke Bosgaard voor de verkeersinformatie. We kijken naar het weer. Het is zonnig met hooguit enkele hoge wolkenvelden. Bij een matig tot zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Vanavond blijft het langere tijd helder, maar in de loop van de nacht raakt het vanuit het westen bewolkt. Minima liggen tussen de 9 en de 14 graden. Morgen komt er vrij veel bewolking voor en krijgt de zon af en toe ruimte. Bij een matige noordenwind wordt het 18 graden in het noorden. En uiteindelijk 21 tot 23 graden in het zuiden.

2 en How Many Times. Ja, dit nummer heeft zelf nog een aantal keer in de top 2000 gestaan. Dus het was geen mega hit natuurlijk. Maar Amerikaans-Nederlandse zangeres die in 1970 in Nederland kwam wonen. Ja, en sinds die tijd woont ze in Geleen. En ik heb begrepen dat ze af en toe nog wel eens optreedt. Een berichtje van de website van Omroep Gelderland. Een berichtje waar ik toch eigenlijk best wel van geschrokken ben. Doordat er zulke mensen hier in Elburg wonen. Ik lees het bericht van de website van Omroep Gelderland even voor. Er staat boven: een 63-jarige Elburger bedreigde medewerkers jeugdbescherming. Bent u bekend met het vuurpeloton? Was zijn vraag. Een 63-jarige man uit Elburg verstuurde meerdere keren mails met dreigementen naar medewerkers van de jeugdbescherming. Ook maakte hij persoonsgegevens van een wethouder openbaar. Het Openbaar Ministerie eist daarvoor een taakstraf. De mails van de man naar de medewerkers waren bedreigend en intimiderend van aard. Zo stuurde hij berichten in waarin hij vroeg of ze bekend zijn met een vuurpeloton. En dat de grote schoonmaak van Amerika al lang bezig is. Ook belandde een foto van een wethouder op de cover van een boek van de verdachte. In dit boek stonden aanklachten en beledigingen tegen de politicus, maar ook persoonsgegevens zoals zijn telefoonnummer, gezinssamenstelling en woonplaats. Het boek werd online te koop aangeboden. Door een zelfgemaakt boekwerk te verspreiden met dit soort lariekoek heeft hij daarnaast ook publiekelijk gedaan. Hij heeft allerlei bedreigende berichten verspreid via een Telegram-groep met zo'n 400 leden, waarvan hij zelf een van de beheerders was. Tot slot had je ook lastelijke uitspraken richting een wethouder en twee rechters die betrokken waren bij de uithuisplaatsing van een kind. De man wierp zich op als gemachtigde van de familie en maakte zijn slachtoffers in deze kwestie onder meer uit voor kinderontvoerders. De verdachte heeft verschillende personen die hun werk naar eer en geweten doen fors beledigd. Door het slijk gehaald en hun kernwaarden geschaad, aldus het OM tijdens de rechtszaak in Arnhem. Verdachte heeft zijn doelwitten uitgemaakt voor criminelen en hem beticht van corruptie en kinderontvoering. Dat is een aanval op hun professionaliteit en integriteit van overheidsorganisaties en medewerkers. En let wel, zonder dat hier ook enige gegronde reden voor is. Alles wat de verdachte heeft verspreid en gezegd is complete onzin. Het OM eist een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden tegen de 63-jarige

Straks gaan we nog taalvrijwilligers zoeken, maar ik heb eerst nog een verhaaltje uit de Stentor, pagina 9 van de Veluwe-bijlage. Op de vrijdag staat daar altijd een recensie van een restaurant. En nu was het restaurant uit Uggelen, de Maalderij aan de Uggelseweg 56. Die kregen dus een niet al te hoge waardering, want de serveerster die vroeg niet van smaakt het eten of dat, maar die serveerster vraag: als de vraag naar het eten, is het wat? Ja. Het is moeilijk om aan goed personeel te komen, dat weet ik. Maar om zo diep te gaan.

1985, Elton John en Nikita. Oh, wat was dat toen een enorme grote hit. Oproep van Bibliotheek Elburg, want die zijn op zoek naar taalpuntvrijwilligers. Ja, wie het leuk vindt om anderen te helpen met taal- en basisvaardigheden, dat zijn natuurlijk Nederlandse taal, hè, die kan zich aanmelden. Taalpunt biedt inwoners gratis en laagdrempelige ondersteuning, onder meer bij lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Vrijwilligers begeleiden deelnemers individueel of in kleine groepjes. Denk bijvoorbeeld aan het oefenen met lezen en schrijven, begrijpen van brieven en het werken met de computer of een smartphone. Vrijwilligers krijgen daarbij ondersteuning van de taalpuntcoördinator en staan er dus niet alleen voor. Het werk kost gemiddeld 1 tot 1,5 uur per week en is daardoor goed te combineren met andere bezigheden. Met de inzet van vrijwilligers krijgen inwoners de kans om zelfstandiger te worden en beter mee te doen in de samenleving. Wie interesse heeft om taalpuntvrijwilliger te worden of eerst meer wil weten, kan contact opnemen met Jan van der Pol. Of via e-mail via taal.elburg@bibliotheeknoordveluwe.nl. taal.elburg@bibliotheeknoordveluwe.nl. En wil je het telefoonnummer van Jan van der Pol weten? Nou, kijk dan even naar het berichtje op de website van Loemedia.

0: die Witte nou helemaal gek geworden? Nee, helemaal niet gek geworden. Het is vandaag 25 september. Over 3 maanden precies is het de eerste kerstdag. Tot straks, tot na het nieuws van 3 uur.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta, blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een finvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste vertraging in de regio heb je nu op de A50 Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht naar Arnhem doe je er vanaf de afrit Wageningen 10 minuten langer over. Op de A12 de Duitse grens naar Utrecht heb je tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord een kwartier op onthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot de A325 richting de Duitse grens. Tussen Elst en Lent staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio,
5: De Lou FM Botterschijf.

0: The Goldies and Every Little Thing. Ja.
1: All alone.
0: De laatste keer dat hij gedraaid werd deze week als Bottenschijf. Bottenschijf week 39 hier op Blue FM. Welkom bij het tweede en laatste uur van Studio Elburg op deze vrijdag de 25e september moet ik zeggen. Ja, ik heb net voor het nieuws verteld dat het over 3 maanden kerst is. Ga ik nou even de datums door elkaar halen. Studio Elburg tot aan de klok van 4 uur en daarna een uurtje Duitsstalig muziek. Het leuke is, we beginnen altijd na het nieuws van 4 uur met een nummer van de Flippers, Duitsstalige band. Goed, op het nieuws hoorden we net dat er een of andere grote vis is aangespoeld op het strand van Ameland. Ja, en dan heb ik hem toch misschien wel een beetje een rare gedachtenkronkel. Dus heb ik gelijk maar een plaatje bij opgezocht.
2: Vanuit bruisend Elburg, Aad Withaar op Loe FM. Dit is Studio Elburg.
0: Hier zijn Johnny en Rijk.

0: home today, but had to go to visit you. You never know.
1: Dankjewel. Ja, mooi einde van deze plaat van Bucks Fizz. The Land of Make-Believe. En daarvoor hoorde je een klein stukje van het goudgele strand van Ameland van Johnny en Rijk. Ja, het staat zelfs geen jaartal bij in onze computer. Zo oud is dit al. Ja, dit is nog vanuit de computer komt die afhankelijk die we moesten aantrappen. Dus waar we mee moesten fietsen om de stroom op te wekken. Bericht van een aantal Noord-Veluwse scholen, want die verzamelen 4 weken lang elektronisch afval in. Het zijn 10 basisscholen die ermee begonnen zijn met de e-waste race. 4 weken lang zamelen leerlingen klein elektronisch afval in. De school met de meeste punten wint een schoolreisje. Bewoners kunnen hun elektronisch afval gratis aan huis laten ophalen. Aanmelden kan via e-wasterace.nl. De leerlingen brengen het naar het recyclepunt. Inkcartridges en losse accu's worden niet ingenomen. Batterijen moeten vooraf uit de apparaten worden verwijderd. De deelnemende scholen hier uit de regio, dat zijn de Wegwijzer uit Oosterwolde. Dan hebben we er nog eentje, het Octaaf uit Elburg en de Blerk uit het Harde. Verder met een hele gevoelige, de Backstreet Boys. As long as you love me.

Lekkere oude uit het jaar 1995, Juli, July was dat. Ja, het leven is al heel erg duur en vooral een van de duurste dingen die je kan doen is je auto volgooien met benzine of diesel. Nou, ik heb voor jou de prijzen aan de pomp hier verzameld. De prijzen die op dit moment gelden volgens de website van de ANWB. ANWB onderweg, de app die heb ik er even bij gepakt. Je kan heel wat besparen als je gaat tanken op de juiste plek. De allergoedkoopste, de goedkoopste hier in Elburg is op dit moment de Firezone aan de Zuiderzeestraatweg Oost. Daar betaal je €2,33,9 voor een liter euro loodvrij. De Tango aan de N309 aan de Westerlengte, dus dat is ook eigenlijk aan de Zuiderzeestraatweg, maar dan bij de kringloop daar van Dorcas. Daar kost hij 2,4. Ik rond even af hoor. 2,34. Dan de Tink aan de Zuiderzeestraatweg in Elburg. Dat is dus tegenover de Firezone. Daar is die €2,36 per liter. De Tink, dezelfde benzine, die is aan de Zuiderzeestraatweg 24 in Doornspijk. Als je dus nog voor Doornspijk. Kan je die pomp zien liggen. Hè? Als je bij de rotonde staat bij Elburg. Daar kost diezelfde liter van de Tink aan de zijdezelfde straat, alleen een kilometer of twee verderop, €2,41. De duurste in Elburg is Esso Vermeulen. Die is vandaag dus de duurste. Hè? Betaal je €2,47 voor. Nou, dan pakken we natuurlijk ook nog even het harde erbij. Nou, met harde word je niet echt vrolijk hoor, als ik het zo moet zeggen. Dat is de twee pompstations gevonden. Shell van de Vechten is als je vanuit Elburg het harde komt binnenrijden. €2,43 per liter. En €2,44 betaal je bij de BP Dalhuizen. En die vind je dus dan aan de vlakbij de snelweg in het harde. Zullen we nog eventjes in Oldebroek kijken? Want er zijn ook heel veel mensen uit Oldebroek die hier tanken. Nou, de Esso Express. In Oldebroek, daar is die 2,33,9. En aan de Bovenheijgraaf 2,38,9. En aan de Zuiderzeestraatweg de Tink in Wezep 2,41,9. Maar ben je dan het duurst uit? Nee, je moet natuurlijk niet langs de snelweg gaan tanken. Maar die kan ik er ook even bij pakken. Daar betaal je €2,74 voor een liter benzine. Goed, we gaan zo meteen luisteren of de ANWB nog verkeersinformatie heeft. Maar we gaan eerst onze auto wassen met Rolls Royce.

Rolls Royce en de car wash. Nou, het is nog even een klein beetje te vroeg voor de verkeersinformatie bij de ANWB. Want we zijn nog even aan het zoeken of er files zijn hier in de regio. Zodra die er zijn, dan hoor je die naar het volgende plaatje.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land gaan we richting de 90 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A12 Utrecht naar Arnhem. Vanaf afrit Wageningen doe je er een kwartier langer over. Dan een kapotte vrachtauto op de A12 de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Westervoort en knooppunt Grijzoord is de rechte rijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging. Op de A50, Apeldoorn naar Arnhem, is een ongeluk gebeurd tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. Dan flink oponthoud op de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 40 minuten langer over. En tot slot de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Ens en Kampen-Zuid staat 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Bijna 1 minuut over de klok van 3:30. Ik heb voor jou het weerbericht voor de komende dagen. Ja, vanmorgen heb ik het al bekendgemaakt. Wolken, af en toe zon en een graad of 20. Dan zien we zondag de zon iets meer tevoorschijn komen. De temperatuur loopt op tot 22 graden. Maandag wolken en zon 23 graden. En dinsdag dan komt de wind uit het oosten. Dan wordt het maar liefst 25 graden. Woensdag 27 graden. Dan gaat het iets harder waaien, maar toch niet harder dan windkracht 3. Op donderdag krijgen we de eerste druppels regen bij 22 graden.
2: Dit is Blue FM.
1: Ja, en Creedence Clearwater vraagt zich af: Have you ever seen the rain? Speciaal voor Tijmen.

CCR, oftewel de Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Nou, misschien voor het eerst aanstaande donderdag. Ja, één richtingsverkeer op de IJssel. Je mag niet meer met je bootje van de Rijn vanaf Westervoort naar Zutphen toe. Nee, dan moet je 300 kilometer omrijden. Hoe lang? Ja, 300 kilometer. Het is niet anders, hè? De rivier is niet breder. Een verhaaltje van een werkgroep die de lichtjeswandeling weer gaat voorbereiden. Want de eerste voorbereidingen voor de lichtjeswandeling van november 2026 zijn alweer van start gegaan. De lichtjes langs de paden vertellen ieder jaar een bijzonder verhaal. Een verhaal van herinnering, verbinding en aandacht voor elkaar. Achter deze warme en respectvolle herdenking staat een kleine betrokken werkgroep die alles zorgvuldig voorbereidt. Voor de komende editie is de werkgroep dringend op zoek naar een nieuwe draaiboekbeheerder. Iemand die het overzicht bewaart en ervoor zorgt dat alle afspraken en taken duidelijk worden vastgelegd. De werkzaamheden bestaan uit het deelnemen aan ongeveer 4 werkgroepvergaderingen tussen nu en november. Deze bijeenkomsten vinden in de avonduren plaats. Na iedere vergadering wordt het draaiboek bijgewerkt. Lijkt het je mooi om de werkgroep te ondersteunen en zo bij te dragen aan deze bijzondere avond? Zonder vrijwilligers kan deze dierbare herdenking niet worden georganiseerd. Alle hulp wordt dan ook enorm gewaardeerd. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend contact opnemen voor meer informatie met Nella via het e-mailadres nella_mulder@hotmail.com. nella_mulder@hotmail.com. Ja, meer informatie over die indrukwekkende lichtjeswandeling die ieder jaar wordt gehouden op de begraafplaats. Ja, daar gaan we binnenkort weer meer aandacht aan besteden. We gaan het zo meteen hebben over het voetbal. De wedstrijden die aanstaande zaterdag, oftewel die morgen worden gespeeld. Ja, dat duurt nog eventjes, zou je denken. Maar voordat je het weet staan de heren weer te trappelen. En natuurlijk ook de dames, hè. Straks overzicht van de wedstrijden. En we hebben maar bij 2 wedstrijden verslag, helaas. We gaan verder met het nummer van de Police uit 1983. Een van de mooie nummers die ze gemaakt hebben. Hier is Every Breath You Take.

Benga Boys en boom, boom, boom. Ja, tijd voor het voetbaloverzicht. Het is bijna 4:15. Dan pakken we het er meestal bij. Hè. We beginnen met landelijk 4e divisie D. Ja, de meeste clubs in de regio die hebben pas 1 wedstrijd erop zitten. Alleen WHC die heeft er al 4 op zitten. En van die 4 wedstrijden hebben ze er 0 gewonnen, 2 verloren en 2 gelijk gespeeld. Staan met 2 punten op de 15e en 1 na onderste plaats. Nou, wat moeten ze nu gaan doen? Ze gaan aanstaande zaterdag, betekent morgen dus, gaan zij spelen. Moet ik even kijken, ik heb hem op mijn scherm staan. Uit tegen AZSV. Die wedstrijd die begint om 14:30. En verslaggever is Arnold van Riesen. Ja, en dan hebben we de Oost. Oost derde klasse F is dat geworden. Dat is altijd weer... Even wat verraderlijk. Hè? In het begin dan moet het allemaal even op zijn een beetje in je hersenen. Want normaal gesproken weet je al die klasindeling. Alleen sommige dingen worden iedere keer veranderd. Ja, in die Oost derde klasse F werd vorige week de wedstrijd gespeeld tussen Overjos en SV het Harde. En Overjos die won met 5-0. Harde heeft een fantastisch voorseizoen gedraaid. Ook bijna op doelpunten na doelpunt te weinig de beker, volgende ronde van de beker gehouden. Ja, alleen het is niet zo. Hè. De eerste wedstrijd ging finaal de mist in. Overjos tegen het Harde werd 5-0. Overjos staat bovenaan met 3 punten. Het Harde met 0 punten onderaan. DSV die komt ook hier in deze competitie uit. En DSV die heeft een heel slecht voorseizoen gedraaid. Ja, echt met grote cijfers verloren. Alleen vorige week wisten ze wel stand te houden. Dus ze hebben een gelijkspel gespeeld. Het werd 1-1. En morgen moet DSV 61 om 14:30 tegen Overjos. En Jan van der Bos die doet verslag van deze wedstrijd. Ook om 14:30 wordt de wedstrijd gespeeld tussen SV het Harde en ZAC. Alleen daar hebben wij dus helaas geen verslaggever van. Normaal gesproken hebben wij bij VSCO ook een verslaggever zitten. Alleen ja, morgen is het allemaal even anders in de vierde klasse C. Daar moet VSCO 61 het opnemen tegen SV Twello. De Elburger Sportclub tegen EFC 58. Nou, we hebben daar ook maar 1 wedstrijd gespeeld. Maar we gaan toch even naar de ranglijst kijken. We zien VSO op de tweede plaats staan. Met een 3 punten.

punten uit die ene wedstrijd. En daarachter de Elburg Sportclub ook 3 punten met die ene wedstrijd. Dus hebben het, wat dat betreft hebben ze het goed gedaan. Tot slot gaan we kijken naar de vijfde klasse. Ja, dat is een beetje de kelder van het zaterdagvoetbal hoor. Maar die mensen hebben er niet minder plezier in. Daar wordt gespeeld HTC tegen Noord-Veluwe Boys. Die wedstrijd is begint ook om 2:30. En ook daar hebben wij dus helaas geen verslaggever. Het zit een beetje dun gezaaid. We hebben een derby. En we hebben dus een wedstrijd waar we dus helaas geen verslaggever hebben. Trouwens, even kijken. Noord-Veluwe Boys die verloor ook met 5-0 de afgelopen wedstrijd tegen Daarleveen. En nu moeten ze tegen HTC. En die won vorige week ook met 5-0 van Wietem. Dus ik hou me een beetje mijn hart vast voor de Noord-Veluwe Boys. Maar ja, degraderen uit de vijfde klasse kan niet. Want lager bestaat gewoon niet. Dus nog even heel kort samengevat. Wedstrijden voor morgen. AZSV WHC 2:30. Arnold van Riesen doet verslag. DSV 61 OJOS 2:30. Jan van der Bos doet verslag. Dan hebben de wedstrijden SV Tuiden tegen ZAC. ESC tegen EFC 58. En VSO 61 tegen SV Twello. En HTC tegen Noord-Veluwe Boys. En van die wedstrijd hebben we helaas geen verslaggever. Lijkt het je nou leuk om mee te werken aan ons sportprogramma? Door verslaggever te zijn langs de velden. Nou, meld je aan bij de Loe of bij de Loco. Je hoeft het niet alleen te doen. Nee, you never walk alone.

Towers en You Never Walk Alone, 1976. Ja, kleine toegift nog. Berichtje van Omroep Gelderland binnengekregen. Tijdens werkzaamheden langs het spoor aan de Wolweg bij Stroe is vandaag een explosief gevonden. De explosieve opruimingsdienst, Defensie, de EOD en de politie zijn na melding naar de plek gegaan. De werkzaamheden zijn daar stilgelegd. Het gaat vermoedelijk om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Dat stellen medewerkers van de EOD aan een verslaggever ter plaatse. Ja, ze hebben even langere tijd uitgelegen daar hoor. De treinen, want er was ook een ander heel vervelend voorval bezig daar. Dus, maar daar gaan we niet verder op in. Wat gaan we doen? Ik ga je gelijk even een programmaoverzicht geven, want het is alweer tijd zo'n beetje om af te sluiten. Nee, nog niet. Nee, we kunnen nog eentje draaien. Eerst nog eentje van Robbie Williams. Hier is Angels.

Robbie Williams en Angels. Ja, we gaan een eindtaal maken aan dit programma. Wat gaan we doen? Om 4 uur hoor je de Schlagerparade non-stop Duitse muziek. En zoals gewoonlijk beginnen we met een plaatje van de Flippers. En natuurlijk mag Hansi Hinterseer ook niet ontbreken, hè? Dan gaan we eens even kijken. Tijdloos met Willem Vlieger tussen 5 en 8 uur. En om 8 uur de hits met Dries. En misschien ook wel met Henk Bonen. En dat duurt tot middernacht. Dan gaan we morgenochtend gaan we luisteren om 7 uur naar een herhaling van het programma Uurtje Factuurtje. Wat gistermiddag is uitgezonden tussen 6 en 7. Daarna Willem wordt wakker. Nou, dat klopt niet helemaal. Want Willem, ja, die zit een beetje in de lappenmand, heb ik begrepen. Jeanette wordt wakker. Jeanette Brouwer, die neemt het over. Dan hebben we om nog op doktersrecept van 11 tot 2. En om 2 uur Noord Veluwe Sport. Ja, en dan mag ik de honneurs waarnemen, zoals ze dat met een mooi woord noemen. Ja, ze hebben iemand nodig. Dus, en ik ben een van de presentatoren. En normaal gesproken heb ik er een technicus bij zitten die de knopjes indrukt. En morgen moet ik dat allemaal zelf doen. Maar Bert-Jan Dokter heeft toegezegd dat hij mij op weg gaat helpen. Nou, misschien wordt het wel een doodlopende weg. Ik weet het niet. Moet je morgen om 2 uur maar gewoon even luisteren. Of anders hoop ik een maandagmorgen om 9 uur weer te zijn. Ja, dan heb ik je nu je weekend ingeluid en je werkweek uitgeluid. Dan ga ik je weekend inluiden en dan ga ik je maandag ga ik het andersom doen. Ik moet nog afsluiten. Ik heb nog geen plaatje van de Cats gedraaid. En dat gaan we nu doen. The end of the show. Wat mij betreft graag tot morgenmiddag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke spits, want door de afsluiting van de A27 bij Gorkum is het druk op de alternatieve routes. Zo heb je vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg staat 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os doe je tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein 35 minuten langer over. Dan naar de A1 Amsterdam naar Apeldoorn, vanaf Amersfoort Noord tot aan Voorthuizen 13 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A12 de Duitse grens richting Utrecht, vanaf Westervoort een half uur oponthoud. En tot slot de N302 Harderwijk richting Kootwijk. Vanaf Ermelo staat er 3 kilometer file met 50 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
2: Van patat tot racegeluid. Bij Oosterwolde viert de herfst. Kom op 25 en 26 september naar het Herfestijn aan de Grote Woldweg in Oosterwolde. Vrijdag is er volop gezelligheid voor iedereen. Een speciaal programma voor senioren. Een vrolijk jeugdtheater met gratis patat, snack en frisdrank. Een spannende jeugdbingo en de Oosterwolde City Run voor jong en oud. En 's avonds sluiten we af met een gezellige muziekbingo. Zaterdag staat helemaal in het teken van een rompende motoren tijdens een spectaculair Demo Classics Race. Bewonder de klassieke racemotoren en beleef een dag vol nostalgie, actie en motorsport. Verdere informatie op onze Facebookpagina Herfestijn Oosterwolde.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu 135 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op onder andere de A1 Amsterdam naar Apeldoorn. Vanaf Amersfoort Noord een beetje een half uur langer onderweg. Op de A12 de Duitse grens naar Utrecht doe je er tussen Westervoort en knooppunt Grijsoord een kwartier langer over. Dan naar de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein staat 26 kilometer file met 40 minuten vertraging. En tot slot de N302 Harderwijk richting Kootwijk. Vanaf Ermelo heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De gezelligste aan het Veenmeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro, onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland, voorheen GroenLinks PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegstijger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits. In het midden van het land staat 130 kilometer file. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. 20 minuten extra reistijd. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaak en kwartier. A12 Utrecht richting Duitse grens voor Zevenaar en kwartier. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoord. 20 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Grijshoord en Ravenstein. 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.

hele goede middag en welkom bij Tijdloos. En we begonnen met de landingsschijf van deze week, maar dan van het jaar 1976. De Wild Cherry met Play That Funky Music, White Boy. Ja, wel een lekkere plaat, meen ik serieus. Maar ja, we zullen volgende week gewoon zien wat hij dan in die top 40 van 1976... Ja, of die dan de hoogste nieuwe binnenkomer is, je weet het niet. Meestal is er wel de hoogste nieuwe binnenkomer. Maar vorige week met BSDN, nee, dat was niet de hoogste binnenkomer. Nee, dat was toen Connie van der Bos, ja, met oma Arie, geloof ik, als ik het zo goed heb. Maar ja, zoals gezegd, een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. En ja, we gaan wel lekker gewoon muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag. 25 september, na de klok van 7 uur gaan we beginnen met de top 40 van 25 september 1976. Vandaag precies 50 jaar geleden. Maar na de landschijf gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. I Can't Stop Loving You.

0: lekker. De hits uit je jeugd.
1: Wij draaien ze en je zingt ze zo weer mee.
0: Bij Willem Vliegen in Tijdloos.

Elvis Presley met Just Pretend, afkomstig van het album wat hij in 1970 uitbracht. Just the way it is. Ga lekker verder met. Ja, van een aparte LP was dat. Van muziek die de Beatles coverden in de beginperiode. En ze hebben ook muziek van de Everly Brothers gecoverd. So how come no one loves me?

is inmiddels 92 jaar, Nana Mouskouri. Dit keer met Dans le soleil et dans le vent. Ja, een hele mooie plaat, meen ik serieus. We gaan naar de datum van vandaag, want in New York neemt Sky Mitchell 25 september 1956 Singing the Blues op. De plaat is gecomponeerd door Melvin Ansley. Vanaf 1 oktober 1956 ligt deze plaat in de winkel. Op 27 oktober 1956 komt Singing the Blues van Sky Mitchell binnen in de Billboard Top 100. Hij staat vanaf 8 december 1956 10 weken lang op de eerste plaats. Ja, Singing the Blues. Mooi.

Little Richard by the light of the silvery moon. Ja, we gaan een plaat draaien van de vrouw die een week of drie, vier is overleden. We hebben het over Dolly Parton, Save the Last Dance for Me. En daarna gaan we de plaat draaien voor Git Haan, want die vroege plaat dan, die wil graag een plaat horen van The Highwayman, Big River. Ik zeg me niks, die plaat, maar dat zal ik over 3,5 minuten kijken of die plaat wel kennen, laat ik zo stellen. Dolly Parton eerst met Save the Last Dance for Me.

The Highwayman met Big River. Ik kan nog niet zeggen dat ik de plaat vaker gehoord heb. Nee, dat niet, maar het is wel even leuk om deze plaat te beluisteren. The Highwayman van Big River. Speciaal voor Geert de Haan. En ja, afgelopen zondag zat in de kamer en zat even te kijken van... Hey, concert van Boudewijn de Groot. En dat was een concert waar ik toen een tijd... ik heb niet in diezelfde zaal gezeten. Maar uit die tijd ben ik toen ook bij een concert van Boudewijn geweest. Dat was toen in Scheveningen. Daar zijn we toen geweest vanaf het Hart naar Scheveningen. Het was wel pokken aan het rijden, maar het was de moeite waard. En de concert heb ik zondag eens even rustig bekeken. En toen zong die ook een tip van de sluier. Het was toen de tijd nog de NCRV hittip, of hoe heette dat toen de tijd? In ieder geval een tip van de sluier. Boudewijn de Groot.

Boudewijn de Groot met een tip van de sluier. En ja, ik zeg zondag nog van, als Boudewijn Hennie Vrienden was, dan stond daar Doe Maar. Want Ernst Jans, Jan Hendricks en René van Kolm, dat was de drummer, die speelden allemaal mee in de begeleidingsband van Boudewijn de Groot toen de tijd. Ja, jaren negentig was dat. Dus ja, alleen Hennie Vrienden zat niet tussen, maar verder was alle leden van Doe Maar speelden in de begeleidingsband van Boudewijn de Groot. Ga verder met The Righteous Brothers. Ja, 28 graden nog. Island in the Sun.

Why Do Fools Fall in Love van Frankie Lyman en de Teenagers. En bij Roulette Records voor de 25 september 1957, My Girl. De eerste solo single van Frankie Lyman, uitgebracht. Het is geen commercieel succes. In 1955 heeft de 13-jarige Frankie Lyman in de New Yorkse wijk de Bronx de Premiers opgericht. Een jaar later wordt deze naam veranderd in Frankie Lyman en de Teenagers. In 1956 bereikt Why Do Fools Fall in Love de zesde plaats in de Amerikaanse hitparade. Na het verlaten van de Teenagers in 1957 heeft Frankie Lyman geen succes meer. De jeugdige zanger blijkt niet te kunnen omgaan met de verworven roem. Hij raakt aan lage wal. Frankie Lyman overlijdt op 28 februari 1968 aan een overdosis in zijn appartement in New York. Hij mocht slechts 25 jaar worden. Smerige troep. Ja. You're so good to me. He's in the Beach Boys.

When the going gets tough, the tough get going. Single uit het jaar 1986 van Billy Ocean. En ja, dat kwam uit de film Romancing the Stone. En ja, Romancing the Stone, daar speelt Michael Douglas de hoofdrol in. En ook nog Danny DeVito en nog zijn vrouw, kan niet zo op de naam komen, maar in ieder geval Michael Jackson of Michael Douglas. Hij mag vandaag, hij is vandaag 82 jaar geworden. Ja. Ik vond het toen het tijdens Romancing the Stone een mooie film, dan weet ik niet wat zeker is. Ja. I'll Go Crazy van James Brown komt in de uitvoering van The Phantoms op 25 september 1965 binnen op nummer 36 in de Nederlandse top 40. En deze groep, ja, afkomstig uit Eindhoven, bestaat uit de gitaristen Ronald van der Horst, Ad van de Ven, basgitarist Wally Schouten en drummer Fred Goenlach. Ja. En dan, ja, rustig maar Marcel, ik weet het. I'll Go Crazy van En I Dream You, als de B-kant, zijn geproduceerd door de Radio Veronica discjockey Kees van Zijtveld. I Go Crazy van de Phantoms bereikt de 11e plaats op 6 november 1965. De Phantoms.

Michael Gracey van de band uit Eindhoven, The Phantoms. We gaan er even voor reclame nieuws. Na de klok van 6 uur zijn we bij u terug. Natuurlijk met de Cats Forever keuzeblad van vandaag. We gaan eruit met Daniel Sherrard met Butterfly.

0: 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro, onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits. In het midden van het land staat 130 kilometer file. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. 20 minuten extra reistijd. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaak een kwartier. A12 Utrecht richting Duitse grens voor Zevenaar een kwartier. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoort 20 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Grijshoort en Ravenstein 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

0: De palingsound uit Volendam. Je hoort het bij Tijdloos.
1: Je hoort het bij Tijdloos.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, en die zegt een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. We begonnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel Vanessa. Marcel doet het in, op afstand, want hij zit lekker in... of hij zit nu aan de eettafel, dat kan ook. Maar in ieder geval, die zit in Gouda. Hij is beheerder van de Cat Forever Facebook-site met heel veel leden. Maar in ieder geval, die zocht deze plaat uit. A Room Full of Tears, afkomstig van het album Flying High. En staat ook op de live... album van de Cats, die in 1984 werd uitgebracht. Daar stond een Room Full of Tears ook op. Een van mijn favorieten van de Cats. Ja, ik vind het een heerlijke plaat. Maar morgen, ja, is er geen tijdloos. Nee. Waarom nu niet? Nou, morgen is er een burendag. En voor het eerst hebben ze een burendag op het Parkweg georganiseerd. En dan gaan we zo om 5 uur gaan ze lekker... barbecuen. En nou ja, we hebben nog barbecue weer ook. Dus wat dat gaat, het is helemaal mooi. Dus daar ga ik morgen om 5 uur. Dan zit ik lekker aan de parkweg. En hopelijk met heel veel buren. En dan dat we gewoon eens lekker... natuurlijk de ouderen, die aan de parkweg zijn geboren. Die ken ik allemaal wel. En die al enkele jaren wonen. Of al jaren wonen. Maar er zijn ook nieuwe bijgekomen. En die ken ik nog niet. Dus die kunnen we gewoon lekker... kennis maken met elkaar. En dat gaat morgenmiddag dus gebeuren in de Burendag 2026. Daarom heb ik de keuze van Marcel van morgen. Die heb ik nu als mijn keuze gedaan. Vergelijk dan weer een plaat van 6 minuten en 40 seconden. Maar dat maakt niet uit. Hij is gewoon mooi. Dreams zijn de Cats.

Dreams van de Cats. Ja, 6 minuten 40. Maar ja, het blijft een hele mooie plaat. We gaan naar 1965, want op 25 september 1965 wordt in de Verenigde Staten door ABC de eerste aflevering van een tekenfilmserie over de Beatles uitgezonden. Deze televisie... Ja, rustig maar jongen. Deze televisieserie is bedacht door Pete Sander. De serie wordt geproduceerd door King Features Syndicate. Op zaterdag 6 september 1969, dus 4 jaar later, wordt de laatste aflevering uitgezonden. Ik weet niet of dat ooit in Nederland is uitgezonden, want ik kan me er niks van herinneren. Maar de Beatles waren er toen wel ook mee bezig. Want ze hadden ook een enkele plaats, ze hadden al uitgezocht welke kleuren personen moesten hebben. Want de kinderen moesten zwart zijn. Babies in Black, die zijn de Beatles.

De Zombies met She's Not There. Nu groot hit uit het jaar 1964. En ze geven een optreden in Thank Your Lucky Stars op 25 september 1965. We gaan naar een nummer 1 hit. En dat zal wel in hoe noem je dat? Vlamingen en Walen. Ja, want een LP van... Wat ben ik nou weer aan het doen, Wim? Johnny Holidays in het jaar 1999 staat nummer 1 in de Waalse albumlijst. Nou, ik heb die, nee, die, daar staat geen bekende plaat op. Ik heb gewoon een grote hit van Johnny Holiday gedaan uit het jaar 1963. Pour moi la vie, la commencer. Ja, was dan nummer 1 in 1963 in Nederland. Ja. In de tijd van teenagers, dat heette toen de tijd. Ja.

The Golden Earrings met Please Go. En dat is de debuutsingle van de Golden Earrings. En die komen op 25 september 1965 binnen op nummer 25 in de Nederlandse top 40. De plaat is geproduceerd door Freddy Haaien. Hij is de ontdekker van deze beatgroep uit Den Haag. De Golden Earrings bestaan uit zanger Frans Krassenburg, de gitaristen George Kooijmans en Peter de Ronden, bassist Rinus Gerritsen en drummer Jaap Egremond. Please Go bereikt de 10e plaats. En we gaan naar een van de mooiste LP's aller tijden. Ja, dat vind ik dan persoonlijk. Mag ik zeggen, want ik ben Elvis fan. Dat is Moody Blue. Ja, die staat nummer 1 op 25 september 1977 in Nieuw-Zeeland. En we gaan nou luisteren naar de allerlaatste single die Elvis Presley uitbracht. Toen hij nog gewoon, ja, toen hij nog leefde. Way Down.

0: Proud Mary van de Creedence Clearwater Revival. En Creedence Clearwater Revival die treedt op in Top of the Pops. En ook Oliver en Bobby Gentry, Cliff Richard en Hank B. Marvin. Maar ja, ik heb gekozen voor Creedence Clearwater Revival. In de CBS Studios in Hollywood neemt Janis Joplin op 25 september 1970 Me and Bobby McGee op. De zangeres is op 4 juli 1970 aan de opname van een nieuwe LP begonnen. Janis Joplin wordt begeleid door de Full Tilt Boogie Band. 2 dagen voor haar dood, op 4 oktober 1970, heeft zij de opname van dit album afgerond. Janis Joplin overlijdt op 27-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne in een motel aan de Franklin Avenue in Hollywood. In januari 1971 verschijnt postuum dit nieuwe album onder de titel Pearl. Op 30 januari 1971 komt LP binnen in de albumlijst van Billboard. En vanaf 27 februari 1971 staat Pearl 9 weken aan de top. Me and Bobby McGee wordt op 20 januari 1971 op single uitgebracht. Hij komt op 30 januari 1971 binnen in de Billboard Top 100. En vanaf 20 maart 1971 staat deze compositie van Kris Kristofferson 2 weken lang op de eerste plaats. In Nederland ook uitgebracht, maar ik had veel meer verwacht van die single. Maar echt grote hit is het in Nederland niet geworden. In ieder geval zeker geen nummer 1 zoals in de Billboard Top 100. Janis Joplin.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: FM presenteert Tijdloos met Willem Vlieger.
1: Get with it!

Slate, ja, yeah. Get Down and Get With It. Hun allereerste single die in de Nederlandse top 40 uitkwam. Ja, yeah. En het album van Slate Alive, staat No Rain in Australië. Dat blijft daar 4 weken staan op 25 september 1972. De Who zijn op 25 september 1965 in Denemarken. S'avonds om 9 uur speelt de Engelse groep in het Volkshuis in Elsinore. Vervolgens reizen Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwistle en Keith Moon meer dan 30 kilometer om rond de middernacht in de KB-hallen in Kopenhagen op te treden. Evenals tijdens hun Nederlands optreden een paar dagen eerder spelen de Who ook in Denemarken op geleende apparatuur. De spullen worden door de Zweedse groep The Lee Kings beschikbaar gesteld. Na die tweede Deense optreden rent hun zanger Roger Daltrey de kleedkamer van Keith Moon binnen. Hij geeft de drummer een stom op zijn neus, omdat hij te hard zou hebben gespeeld. Ja. Ja, werk je hier aan, het is weer niet goed. Maar ja, dat zal wel de generatie van die tijd zijn. The Who met My Generation.

Fireball van de Deep Purple. En ja, afkomst van het gelijknamige album Fireball. Die stond nummer 1 op 25 december 1971 in Engeland. We gaan naar de Rolling Stones toe. Want de Rolling Stones beginnen op 25 december 1981 aan een Amerikaanse tournee. Er worden 50 concerts gegeven in 28 steden. Het eerste concert is in het Robert F. Kennedy Stadion in Philadelphia. De laatste live datum is 19 december 1981 in Hampton Roads in Virginia. In iedere stad is er een andere voorprogramma. Tina Turner, Garland Jeffries, Jay Kyle's Band. Ja. Alle concerten van de Rolling Stones worden op film vastgelegd voor de rockdocumentaire Let's Spend the Night Together. Hier zijn de Rolling Stones.

The Rolling Stones. En Doa Diddy van de Dolly Dots komen op 25 december 1982 binnen op nummer 31 in de Nederlandse top 40. Deze single bereikt de vierde plaats. Doa Diddy is een compositie van Ellie Greenwich en Jeff Barry. The Exciters zijn in 1963 de eerste die Doa Diddy opnemen. Hun versie komt niet verder dan nummer 78 in de Billboard Top 100. In 1964 heeft de Britse groep Manfred Mann een wereldhit met zijn vertolking, met hun vertolking van Doa Diddy. Ja, we gaan eruit met Dolly Dots, Doa Diddy.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro, onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland, voorheen GroenLinks PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegstijger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits. In het midden van het land staat 130 kilometer file. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. 20 minuten extra reistijd. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaak een kwartier. A12 Utrecht richting Duitse grens voor Zevenaar een kwartier. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoord 20 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Grijshoord en Ravenstein 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Van patat tot racegeluid. Bij Oosterwolde viert de herfst. Kom op 25 en 26 september naar het Herfestijn aan de Grote Woldweg in Oosterwolde. Vrijdag is er volop gezelligheid voor iedereen. Een speciaal programma voor senioren. Een vrolijk jeugdtheater met gratis patat, snack en frisdrank. Een spannende jeugdbingo en de Oosterwolde City Run voor jong en oud. En 's avonds sluiten we af met een gezellige muziekbingo. Zaterdag staat helemaal in het teken van een rompende motoren tijdens een spectaculair Demo Classics Race. Bewonder de klassieke racemotoren en beleef een dag vol nostalgie, actie en motorsport. Verdere informatie op onze Facebookpagina Herfestijn Oosterwolde.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Ja, goedenavond en welkom bij de Tijdloze 40, de top 40 van 25 september 1976. Ga gelijk beginnen met nummer 35, want ja, het is mijn kleine uurtje. Wings of an Eagle van The Classics, nieuw op nummer 35. Wings of an Eagle.

Ja, de eerste nieuwe binnenkomen deze week op nummer 35. De Classics met Wings of an Eagle. En we gaan gelijk naar de tweede nieuwe binnenkomer. Ja, de eerste hit die was Do You Wanna Bump? En dit is de opvolger van de Duitse formatie Boney M. Met Daddy Cool. Nieuw op nummer 31. She's crazy like a fool.

Boney M. Met Daddy Cool, hun nieuwe single. We gaan naar nummer 30. Sammy Davis Jr. Ja, nieuw op nummer 30 met You Can Count On Me. En dat is van een of andere tv-serie, de Hawaii 5.0.

Hij had Baruta's team al, maar nu heeft hij weer een nieuwe. Ja, You Can Count On Me van de film of de tv-serie Hawaii 5.0. We hadden de Jackson 5, maar we hebben er nu weer een band. Maar die bestaat ook uit vijf broers. We hebben het over Tavares met hun debuutsingle in de Nederlandse top 40. Heaven Must Be Missing in Angel, nieuw op nummer 29.

Ja, nieuw op nummer 29. De vijf broers, de vaders met Heaven Must Be Missing en Angel. We gaan naar nummer 24 in de lijst. Ja, de alarmschijf van vorige week. Albert West met Memory of Life.

Memory of Life van Albert West, nieuw op nummer 24. We gaan naar nummer 22, stijgen van 34 naar 22. Michel Viguin en Le Big Bazaar met Ring-a-Ding.

Wiggerdang van Michel Fugain en Ludwig Bazar. Stijgend in de tweede week van 34 naar 22. En van 30 naar 21, Lou Rawls met You'll Never Find Another Love Like Mine.

0: In de tweede week van 30 naar 21, Lou Rawls met You'll Never Find Another Love Like Mine. We gaan naar nummer 20.
1: De klapper van de week.
0: Ja, dat is de klapper van de week. De hoogste nieuwe binnenkomer deze week. Gerard de Vries met Teddy Bear. Genieten.
2: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Bear." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Bear." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan, want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar doet er eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Bear, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonne geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Bear gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Bear voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."
0: Zo mooi, zo mooi. Teddy Bear van de Gerard de Vries, de hoogste nieuw binnenkomer. Deze week op nummer 20. We gaan naar nummer 15. Stijgen van 21 naar nummer 15. Connie van der Bos met Omari. MUZIEK

Tony van der Bos, stijger van 21 naar nummer 15 met Oma Adi. En op nummer 13, stijger van 26 naar 13. 13 platen winst voor Bass Drain met Mon Amour.

Blue Brown Eyed Lady van Jack Jersey. Van 16 naar nummer 10, net allemaal in de vierde week. We gaan naar de top 4 van de top 40 van 25 september 1976. Van 5 naar nummer 4, Johnny Wakelin met Inside Here.

Pushing It met Smile. Ja, in de vijfde week op 2 blijven staan. Ja, ik ga richting het harde. Ik wens u een hele fijne avond. En genieten met Dries Smit. En als Dries er is, ik kan er best wezen dat Dries in Oosterwolde zit. In die grote feesttent achter een grote pot bier. Dat kan ook. Ik weet het niet zeker. Maar Dries kennende, als er een groot feest is in Oosterwolde, dan gaat hij daar naartoe. Maar ik heb niks van Dries gehoord, dus... Als hij er wel is, dan kunt u gewoon op laden vragen. En moet je gewoon bellen 06-39-41-41-31. Dan krijg je Dries of Henk aan de telefoon. En ja. En als Dries er niet is, nou ja, dan heb je mooi pech gehad. Wat tijdloos betreft, ik ben de volgende week vrijdag weer tussen 5 en 8. We gaan eruit bij de ABBA met Dancing Queen. Nummer 1 in de top 40 van 25 september 1976. Fijne avond.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
2: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
1: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. Politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
3: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
1: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
6: Jouw stem is geld waard. Lou Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Lou Media. Stem op Lou Media, want jouw stem helpt ons verder. Lou Media, media die ertoe doet.

Zo, net 8 uur geweest. Goedenavond, je luistert mee naar de Hitsmid op Loewe FM op de vrijdagavond. De vaste prik op de vrijdagavond. Net na de klok van 8 uur, dan zijn we er weer. Nou, Willem Vliegenhoff, hartstikke bedankt voor de vorige uren. Het was weer super tijdloos. En Willem Vlieger is morgenavond weer op de radio. Met een nieuwe tijdloos.

Zo, wat gaan we vanavond doen? Natuurlijk lekkere hits voor jou draaien. Er komen wat nieuwe platen voorbij. Ook wat oude platen. En in 2 uur gaan we weer de vinylbak op de kop gooien. Dan gaan we kijken wat we nog allemaal hebben hier. Je kunt ook zelf platen aanvragen. 0639-414131. Weet je nog een leuke plaat? Laat er even weten. Dan gaan we die plaat er even bij zoeken voor jou. Dus 0639-414131. Luister dus mee naar de Hitsmid. We zijn bij je tot de late uurtjes. En vanavond ging ik wonen in de studio. Nee, en Lammert is er ook niet. Dus het is vanavond rustig. Ja. Zo, we gaan even kijken wat we zo nieuw binnengekregen hebben. René Schuurman zie je staan, Gerard Joling, Janneke de Roo. En daar beginnen we mee, hè? Met René Schuurmans. Perfecto is het plaat getiteld. De nieuwe René Schuurman. Komt eraan.

De zender is opgewarmd. De drankjes hebben een temperatuur van ver onder 7 graden. Met andere woorden, dit is het begin van een paar volle uren. Gevuld met heerlijke Nederlandstalige muziek. Dit is de Hitsmid.

Zo, we gingen lekker terug in de tijd en wel met de classics Sunshine Baby, zoals de plaat getiteld. Nou, de volgende plaat, een nieuwe plaat van Gerard Joling. Creditcards van Staal, is de plaat getiteld, is deze plaat. Dus Gerard Joling.

The Four Seasons met de Silver Star. Weer lekker terug in de tijd. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Janneke de Roo. Ik weet dat je er bent, is de plaat getiteld. Is deze plaat ook net binnengekomen hier in de studio. Een nieuwe weer op de radio. De nieuwe van Janneke de Roo.

plaats van Creedence Clearwater Revival met Down Under Connor. Lekker weer terug in de tijd. We hebben ook nog een nieuwe plaat binnengekregen van Stefan Bloema. Dat is deze plaat. Eens was je... Was ik je beste vriend, zo was het, ja. Eens was ik je beste vriend. Hier is Stefan Bloema.

En zo heet het plaat. It's so easy to fall in love. Linda Ronstadt was dat met een gouden oude plaat. Nog een nieuwe plaat binnengekomen van Yves Berensen. Is van de beste zangers. Misschien heb je het afgelopen weekend wel gezien. Patronen is de plaat getiteld. Is een leuke plaat. We gaan hem even draaien.

zijn. Ze vangt de regen ook, al kan het soms te zwaar zijn. Ze kust de wind en hoopt dat ik op haar lijk. Maar niemand heeft je dat geleerd. De vorsten moet groot zijn. En ondanks dat het pijn doet, moet er hoop zijn. En fouten van toen mogen er ook zijn.

WhatsAppje sturen naar de studio van de Hitsmith? Dat kan! Telefoonnummer 06 39 41 41 31. 06 39 41 41 31.

alleen leuk. Een gouden oude plaat tussendoor. Van Genesis, Follow You, Follow Me. Wat de plaat getiteld. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Edwin Bos. Achter in mijn truck, zo is de plaat getiteld. Die gaan we even draaien. Hier is Edwin Bos.

Ben even aangevraagd door Greta. Greta, nou, van harte. En voor jou wordt speciaal gedraaid. Deze plaat van Kenny Rogers met Dolly Parton. We hebben nog een nieuwe plaat binnengekregen van Marvin de Geest. Wat doe je nou? Is de plaat getiteld. Gaan we even draaien.

En terug in de tijd met de Motors met Airports. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Wesley Ponsen. Die gaan we even draaien. Laat me niet alleen. Dat is trouwens de laatste nieuwe plaat die we konden draaien. Want we gaan nu weer richting 9 uur.

Zo, de nieuwe plaat van Wesley Ponsen. Laat me niet alleen, zo wordt de plaat getiteld. Was trouwens de laatste vocale plaat die we konden starten, want... We gaan nu richting 9 uur. We gaan er even uit voor het nieuws en weer. En straks komen we weer terug naar de Polderstudio. Naar de tweede uur van de Hitsmith. En straks weer die gouden oude platen. Die komen straks weer voorbij. Je kunt het zelf aanvragen 0639-414131. Weet je, leuke plaat. Laat het even weten. Dan gaan we die platen bijzoeken. Dus 0639-414131.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
2: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
1: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
3: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
1: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

de zon op mijn balkon. Dat laat van John Lammers. Welkom terug bij het tweede uur alweer van de Hitsmid op Loe FM op de vrijdagavond. Altijd vaste prikkel op de vrijdagavond. En vanavond zijn we er ook weer tot de late uurtjes met dit programma.

kreeg nog een berichtje van... van Greta. Kun je een plaat draaien van Baila Baila. Van Mickey. Mickey Kraus. Speciaal voor Marco moeten we die draaien. Nou, we gaan het straks even erbij zoeken. Die gaan we even draaien straks. Weet je nog een leuke plaat? Laat het even weten. En dan gaan we die plaat ook hier voor jou er even bij zoeken. 063 941 4131. Het WhatsApp-nummer van de studio.

Zo, want een herrie op de radio hier. Ja, Greta vroeg die plaat aan. Speciaal voor Marco deze plaat dus. Van Bardo. Nou, we gaan hem gauw van hier draaien.

Ja, de uur allemaal platen van Vaniel. Zoals deze plaat ook. Sha-la-la. I need you, zoals de latere titel, ja. Oké, de volgende plaat ook van je van Vaniel. We gaan lekker terug in de tijd hier bij de Hitsmith. Met die gouden oude piratenknijders.

Arno ook van vinyl, hè, deze. Arno kan het precies nadoen trouwens. Hier, hoor maar even. Bijna goed, hè? Nou. Ook van vinyl, deze plaat.

Ja, een plaat van Alexander Marco was dat. Dat was trouwens de laatste vocale plaat die ook al te starten dit uur. Want we gaan weer richting een tijd zijn van 10 uur. We gaan er even uit voor het nieuws en weer. En straks het volgende uur gaan we weer Vinyl draaien. Ja, dit uur ook al. Allemaal van de platen van Vinyl. We hebben hier de kast ingedoken. Even de platen uitgezocht. Even opgezocht. Het is wel leuk om een keer een die platen te draaien die je normaal niet draait. Dus ja.

Zo, we gaan even een schakeling maken naar de hoofdstudio aan de Vrije Straat. En straks komen we terug naar de polderstudio. Ik zou zeggen, wees erbij, blijf erbij. En als je nog een speciaal plaatje wilt horen, dan vraag even aan, hè? Dat kan ook, hè. 0639 414131. Tot zo.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op 2 nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
2: We've been sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
3: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
4: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
1: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
5: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien?
1: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

De Hitsmith. Het mooie programma op Blue FM. De Hitsmith. Elke keer weer een nieuw begin. De presentatoren met hun zwoele stem. Begin je weekend goed met Blue FM. Bloemen verwelken en schepen vergaan. Maar de Hitsmith blijft altijd bestaan.

Ja, de Cupido's. Speciaal uitgezocht door Jan. Die zit hier ook momenteel in de studio. Ja, dit uur ook weer allemaal platen van vinyl. Zoals deze ook. Luister lekker mee naar de Hitsmith. We gaan lekker terug in de tijd hier.

klokken luiden voor jou, Marianne. Zingen droevig een afscheidslied. Dat dit alles moest gebeuren. O God, wat heb ik toch verdriet. Je bruidsboeket van 20 rode rozen leg ik op je graf als laatste afscheidsgroet.

Hoeveel dromen komen uit voor jou en mij? Hoeveel mensen staan nu nog dagelijks in de rij?

0: Zo, allemaal van Vaniel vanavond. En ook deze plaatsen dus lopen van mijn part naar de maan. Je bent er wat drukker mee trouwens. Want al die plaatsen een beetje uitzoeken. En een beetje klaarleggen. En dan op de platenspeler leggen. En dan de naald ook nog goed in de spoor leggen. Zoals deze. Ja, we gaan een beetje te kraken natuurlijk. Maar dan komt die ook wel. Dan komt die wel. Dan komt er ook wel wat.
1: Je bent jong en je zoekt avontuur. Je bent mooi en verkoopt je heel duur. Maar kind,

Je bent jong, wilt vooruit met geweld. Je bent mooi en je droomt steeds van geld. Maar kind, je weet toch wel dat rijk...

plaat van Duo Onbekend. Ja, we gaan binnenkort nog een keer met Arno gaan we ook een keer een hele avond vaniel draaien. En dat gaat er binnenkort een keer gebeuren, want dan ja, wordt het weer gezellig hier in de studio. Al die vinylplaten weer voorbij en dan de kennis van Arno erbij. Nou, wat wil je nog meer? Deze vroeg Arno ook aan. Hij zegt, dan kun je die even draaien. Natuurlijk, van vinyl.

Met, ja, meer een Belgische uitvoering van deze plaat. Ik kreeg nog een berichtje van, kun je nog even in plaat draaien van, even kijken wat staat hier. Ik zal even erbij pakken dat berichtje van, ik wil graag horen daar aan de waterkant. En Wilma vroeg die plaat aan. Nou, dat gaan we even doen met de Havenzangers. Ik denk dat je deze bedoelde, hè.

Zo, de Rhapsodies met de kleine Merel. Volgens mij kunnen we nog één plaat draaien en dan gaan we weer richting 11 uur. En dan gaan we even naar het nieuws toe en het weer. En straks komen we weer bij je terug met nog een uurtje hits met muziek op de radio. Ja, het laatste uurtje weer, hè. Zo snel gaat dat. We gaan deze dan gaan draaien van Vaniel. Tot het nieuws van...

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.

De Hitsmith. Het mooie programma op Blue FM. De Hitsmith. Elke keer weer een nieuw begin. De presentatoren met hun zwoele stem. Begin je weekend goed met Blue FM. Bloemen verwelken en schepen vergaan, maar de Hitsmith blijft altijd bestaan.

Zo, welkom terug bij het laatste uur al hier van de Hits met op Blue FM. Weer een uurtje vol vernieuwd platen. Ook Jan luistert lekker mee, de flipper amateur. Ja, ja, allemaal van vernieuwd, Jan, hè. Ook deze plaat, luister maar lekker mee. Oh, wat klinkt dat leuk, hè.

Volgens mij ben ik nog een uurtje bezig om alles op te ruimen hier, want het is hier allemaal platen momenteel in de studio. Ja. Nou, wel leuk om een keer te doen, toch? Hè? Ja. Ook deze, speciaal voor Arno.

Zo, de Rolling Stones. Ook nog gevonden hier in de vinylbak. Let's bring the nights together. Wat een gouden oude plaat. Nou, dan kom ik een plaat tegen. Ja, hij zal een beetje kraken. Ik denk het wel. Ik denk dat hij wel kraakt. Ja, hij kraakt wel een beetje, maar. Het is wel een hele leuke plaat. Ook van vinyl. We gaan hem een keer draaien. Komt-ie.

Ja, Arno. Ja, hij blijft altijd de mooiste. Ja. We hebben nog een heel oudje gevonden. Achter in de platenbak lag deze. Ja. Ken je die nog dan? Ja, die ken je nog wel, denk ik.

Sir Henry Mars mag natuurlijk niet ontbreken. En ik heb nog een plaat gevonden. Ja, dat was eigenlijk de herkenning van mijn vader toe in die tijd. Hij kan absoluut kraken. Want ik heb hem hier aan de band hangen. Deze.

is inderdaad hartstikke grijs gedraaid, deze plaat. Nou, we gaan even een andere plaat bijzoeken. Even kijken. Dit is ook al, ja. We gaan weer terug in de tijd. Met Siska.

Zo, we gaan even richting 12 uur. Dat betekent alweer bijna het einde van dit programma. Zit er alweer op voor deze week. Volgende week, vrijdagavond bedoel ik, ben ik weer bij. En natuurlijk met een nieuwe hitsmid. En dat ook met Henk Bonen, volgens mij. Ja, Henk Bonen is dan ook weer in de studio. Dus we kunnen geen plaat draaien. Doen we een plaat van Highway. Ik wens iedereen een prettig weekend. Geniet van de programma's hier bij Loe FM. En we weer tot volgende week.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijne van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen of links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: "Drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen." De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.

0: staan op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar 1 graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: 105.5. Dit is Blue FM.
3: Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2.